0: De Wall Street Journal meldde dat ook de Verenigde Arabische Emiraten actief aanval heeft uitgevoerd op Iran. Eerder waren daarover alleen geruchten. De Emiraten hebben niet op de berichten gereageerd. Erik van Merrieboer wordt waarnemend burgemeester in Roosendaal. Hij vervangt Mark Buys, die nog herstellende is van een ernstig fietsongeluk. Van Merrieboer was eerder burgemeester van Terneuzen. Hij nam daar eind vorig jaar ontslag vanwege een conflict over een AZC in de gemeente. Bij een amateurclub in Hengelo in Overijssel hebben spelers afgelopen avond ongeveer een minuut lang gevoetbald. De wedstrijd tegen een club uit Zwolle eindigde 3 weken geleden in 3-3. Maar in de laatste minuut deed een Zwolse speler mee die een rode kaart had gekregen. En het slot van de wedstrijd werd daarom overgedaan en dat heeft niets aan de uitslag veranderd. Het weer nog bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en koelt het af tot 1 graad of 6. De komende dag opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanuit de beeld is dit
2: Roulette FM.
1: Met nu
2: Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Bij een protest tegen de tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is gisteravond brand gesticht. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels naar het gebouw, waarna brand uitbrak in de bosjes voor het pand. Gisteren kwamen de eerste 15 asielzoekers aan in de opvang. Meer dan 300 tegenstanders hadden zich 's avonds bij het gebouw verzameld. De mobiele eenheid greep in nadat agenten ook werden bekogeld. Rond de opvanglocatie geldt nu een noodbevel. Tot in de ochtend mag er niemand komen. Premier Jette noemt de brandstichting ronduit schandalig. En ook andere politici en bestuurders veroordelen de actie van de railschoppers. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. En ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een enkele kilometers lange brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen daarbij om het leven. De Amerikaanse justitie wil de economische schade van $5 miljard gaan verhalen op de eigenaren van het schip. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Tijdens de optreden van Israël dit jaar waren kort pro-Palestijnse leuzen te horen. 4 mensen zijn daarna uit de zaal verwijderd. Het weer bewolkt en regenachtig. De komende uren klaart het langzaam op en koelt het af tot 1 graad of 6. Komende dag opnieuw buien met ook kans op hagel en onweer. Het wordt dan maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten, 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding in de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruiken agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken wel steeds minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Politici en bestuurders hebben verontwaardigd gereageerd op de brandstichting bij een noodopvang in Loosdrecht gisteravond. Premier Jette noemt de actie schandalig. De burgemeester zegt dat de actie van de relschoppers een diepe impact heeft op de inwoners van de noodopvang en de omwonenden. Bij het protest in Loosdrecht gooiden relschoppers met vuurwerk, waardoor brand ontstond. En ook werden agenten bekogeld. Er was van alles mis met het containerschip dat 2 jaar geleden een brug verwoestte in de Amerikaanse stad Baltimore. Dat blijkt uit aanklachten tegen de rederij en een bemanningslid. Gevaarlijke omstandigheden op het schip zouden zijn verzwegen en inspectieverslagen vervalst. Ondanks dat liet het bedrijf het schip toch varen. In maart 2024 botste het schip tegen een grote brug die vervolgens instortte. 6 wegwerkers kwamen om het leven. De Amerikaanse justitie wil $5 miljard aan economische schade gaan verhalen op de eigenaren van het schip. Odido wist pas 2 dagen na de hack begin dit jaar dat er miljoenen klantgegevens waren gestolen. Het telecombedrijf kwam daar pas achter toen de hackersgroep ze een bericht stuurde. Odido zei gisteren dat ze beter hadden kunnen communiceren na de hack. De gegevens van ruim 6 miljoen klanten werden gestolen. Het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is tussen de 3 en 10 graden. Overdag trekken er buien over het land met kans op hagel en onweer.

0: Letter FM.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. De politie registreerde 25.000 incidenten. Dat zijn er 2.000 meer dan in 2024. Er is geen eenduidige verklaring voor die stijging, maar de politie ziet wel een verharding van de samenleving en meer maatschappelijke onrust. Het meeste geweld gebruikten agenten tijdens aanhoudingen, bijvoorbeeld om iemand onder controle te krijgen of om ergens binnen te komen. Agenten gebruiken minder vaak hun vuurwapen. Dat komt volgens de politie door betere trainingen en omdat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht gisteravond schandalig. En ook minister Van Wil van Justitie en Veiligheid heeft gereageerd. Hij zegt dat de acties niet zullen worden getolereerd. Bij de nieuwe tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht waren gisteravond meer dan 300 tegenstanders. De ME moest ingrijpen nadat er vuurwerk werd gegooid naar het gebouw, waarna brand ontstond. Agenten die wilden blussen werden bekogeld. Meerdere mensen zijn aangehouden. Tot in de ochtend geldt er een noodbevel in het gebied rondom de opvang. Saoedi-Arabië heeft tijdens de oorlog in het Midden-Oosten directe aanvallen uitgevoerd op Iran. Dat meldt het persbureau Reuters op basis van westerse en Iraanse bronnen. Het gaat om luchtaanvallen van eind maart. Wat de doelwitten waren, is niet bekend. In de finale van het Eurovisie Songfestival zijn zaterdag onder meer Finland, Griekenland en België te zien. Gisteravond was de eerste halve finale in Wenen. Oostenrijk is als gastland automatisch door naar de finale. Nederland doet dit jaar niet mee. Omroep Avrotros besloot het festival dit jaar te boycotten vanwege de deelname van Israël. Israël ging gisteravond wel door naar de finale. Het weer, opklaringen met in het noorden nog kans op een bui. Het is 3 tot 10 graden. Overdag trekken er buien over het land met ook kans op hagel en onweer. Tussendoor schijnt wel af en toe de zon. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit Roulette FM. Met nu...
2: Nachtmix.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
4: Jelle Seubring met het NOS Journaal. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. En dat is opvallend omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Het is niet duidelijk hoeveel van het Russisch gas in Nederland wordt gebruikt, omdat de haven van Rotterdam een belangrijke rol heeft als doorvoerhaven voor andere Europese landen. Het aantal keren dat de politie geweld heeft gebruikt is vorig jaar opnieuw toegenomen. Er waren 25.000 geweldsincidenten, 2.000 meer dan het jaar ervoor. De politie spreekt over een verharding van de maatschappij. Het meeste geweld wordt gebruikt bij aanhoudingen. Eerder werd al bekend dat er ook steeds meer geweld is tegen agenten. Premier Jetten noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van de relschoppers. Een protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond in de bosjes naast het gebouw. Agenten die het vuur wilden blussen werden bekogeld. De ME greep in om de demonstratie te stoppen. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. En een Britse man is veroordeeld tot 15 jaar cel voor het seksueel misbruik van minderjarige jongens. De man probeerde eerst de rechtszaak te ontlopen door te doen alsof hij ernstig ziek was. En ook zijn

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland importeert nog altijd Russisch vloeibaar gas. In de eerste drie maanden kwam 12% van de totale import uit Rusland. Dat is opvallend omdat Nederland de import van Russisch gas al jaren wil afbouwen. Een protest bij een tijdelijke noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht is gisteravond uit de hand gelopen. Er werd brand gesticht en agenten werden bekogeld. De ME moest ingrijpen. Premier Jetten noemt de acties van de relschoppers schandalig. En de politie heeft vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. Een specifieke aanleiding heeft de politie niet. Maar volgens de politie is er wel een verharding in de samenleving merkbaar. Onder meer bij rellen en demonstraties. Het weer wisselvallig met opklaringen en ook buien. Het wordt maximaal 13 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Dorald Megens met het NOS Journaal. Premier Jette noemt de brandstichting bij de noodopvang in Loosdrecht schandalig. Ook andere politici en bestuurders reageren woedend op het geweld van relschoppers. Protest bij de opvang liep gisteravond uit de hand, zag deze NH-verslaggever.
9: Het begon als een demonstratie. Vervolgens werden er allerlei fakkels en zwaar vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid. Dus er ontstond best wel een grote brand voor het gemeentehuis. De bosjes stonden daar in de fik.
8: Hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Ook in Apeldoorn en Den Haag was het gisteravond onrustig bij protesten tegen asielopvang. In Apeldoorn werden 5 mensen aangehouden nadat er met vuurwerk was gegooid. In Den Haag moest de politie ingrijpen toen voor- en tegenstanders tegenover elkaar kwamen te staan. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland uit Rusland. Dat is opvallend, omdat Nederland en andere Europese landen proberen de afhankelijkheid van Russisch gas zo snel mogelijk af te bouwen sinds de inval in Oekraïne. Behalve door Nederland wordt in Europa ook door Spanje, Frankrijk, België en Portugal nog Russisch vloeibaar gas geïmporteerd. De Europese Unie wil dat de import vanaf volgend jaar helemaal wordt verboden. Favorieten Finland en Griekenland zijn door naar de finale van het Eurovisie Songfestival in Wenen. Nederland doet dit jaar niet mee uit protest tegen de deelname van Israël, dat zich ook plaatste voor de finale van

0: stoten. En het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Vanuit de beeld is dit
3: Roulette FM.
2: Straks, krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: Toen ik val te hard of vanaf de start.
1: Roulette FM Agenda.
2: Een bezoek aan de botanische tuin van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18, 4,50 euro. De kindervaart met de fluisterstille pont maakt een educatieve vaart voor kinderen over de Kromme Rijn. Tijdens de vaarexcursie vertelt de gids over de mooie natuur in en langs de rivier. Na een kleine vaartocht wordt aangelegd en kunnen de kinderen met schepnetjes zelf waterdiertjes vangen. De kindervaart start woensdag om 14:30 het excursiecentrum van het Utrechtslandschap aan de Grote Laan 16 in Bunnik. De deelnamekosten bedragen 3 euro voor kinderen en 8 euro voor begeleiders. Reserveren kan via utrechtslandschap.nl. Ontdek de tuinen van Kasteel De Haar zoals tuinarchitect Hendrik Kopijn ze bedoelde. Tijdens de rondleiding door de ogen van Kopijn wandel je langs romantische vijvers, slingerende paadjes, Franse stijltuinen, terwijl de enthousiaste gids een inkijkje geeft in Kopijns visie en vakmanschap. Een inspirerende tour voor liefhebbers van natuur, historie en architectuur. Je kunt elke woensdag om 1 uur en 3 uur meedoen. Een rondleiding kost 5 euro naast het reguliere ticket van 12,50 euro voor de kasteeltuinen. Kasteel De Haar is te vinden aan Kasteel aan 1 in Haarzuilens.
1: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: jaren 80 nog eens opnieuw beleven?
1: Yes!
0: Dan zit je goed bij Roulette FM. Elke dag om 12 uur. The 80's Lunch. Met alle liedjes uit je herinnering. Of uit de herinnering van je ouders. Tafels en stoelen aan de kant. Elke dag om 12 uur op Roulette FM.
2: Fuck you too!
0: The 80's Lunch.
3: Altijd in de buurt. Roulette FM.
4: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. In de eerste drie maanden kwam 12% van de totale import uit Rusland. Dat is opvallend, omdat Nederland de import van Russisch gas al jaren wil afbouwen. Een protest bij een tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is gisteravond uit de hand gelopen. Er werd brand gesticht en agenten werden bekogeld. Ook in Apeldoorn en in Den Haag was het gisteravond onrustig bij protesten tegen asielopvang. De politie heeft vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. Specifieke aanleiding heeft de politie niet, maar volgens de politie is er wel een verharding in de samenleving merkbaar. Het weer, eerst zon, maar vooral vanmiddag stevige buien en het wordt maximaal 13 graden.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een pechgeval vielen op de A325 Nijmegen richting Arnhem. Tussen het Gelredome en Westervoort ongeveer 3 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Roulette FM.
1: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
5: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
6: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
7: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
8: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
9: In de buurt. Roulette FM.
10: Dorald Megens met het NOS-journaal. Verschillende politici reageren verontwaardigd op de brandstichting gisteravond bij een noodopvang in Loosdrecht. Premier Jetten noemt de actie van de relschoppers schandalig. Demonstranten gooiden vuurwerk en fakkels, waarna brand ontstond naast het gebouw. Naar schatting waren er 300 tot 400 demonstranten aanwezig.
11: De bijeffecten van die immigratie zijn mij te gortig. En ik ben bang voor het leven van mijn kinderen. Daarom sta ik hier.
12: Onze mensen eerst. Ik weet niet wat ik... Ik maak me alleen maar boos.
10: Hulpverleners werden bekogeld en de ME greep in. Rond de opvang geldt nog tot vanochtend een noodbevel. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er 30 nog bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers, meldt de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Als het bericht klopt, staat dit haaks op uitspraken van president Trump en minister Hegseth van Defensie. Die zeiden eerder dat het Iraanse leger verpletterd is en niet langer een bedreiging vormt. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks alle Europese plannen om daar vanaf te komen. Afgelopen kwartaal was dat 12% van de totale import van vloeibaar gas in Nederland. Dat komt door lange termijn contracten, zegt deze energiedeskundige.
13: Dus dat ze contracten hebben voor 10 of 15 jaar Russisch LNG, dan moet je een goede reden hebben om dat contract op te kunnen zeggen. En die reden komt eraan. Dat is het verbod van de EU uit op de import van Russisch LNG.
10: Het verbod geldt vanaf volgend jaar. Vorig jaar zijn in Nederland 100 mensen verdronken. Dat zijn er 13 minder dan in 2024. Onder de slachtoffers zijn relatief veel ouderen. 41 van de 100 waren ouder dan 60. CBS-cijfers gaan alleen over zogenoemde accidentele verdrinking. Daarnaast verdronken vorig jaar ook 100 mensen bij zelfdoding en 42 bij een verkeersongeluk. Het weer. De dag begint op de meeste plaatsen met zon. In het noorden vallen wel wat buien. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het rijdt hier en daar wat langzamer, maar op de meeste plekken valt het eigenlijk nog wel mee. Ook grote incidenten en ongelukken en dergelijke blijven gelukkig nog uit. Wel oponthoud op de A1, Apeldoorn Amsterdam, tussen Stroe en Hoevelaken. 8 kilometer en 10 minuten. En op de A28, Amersfoort Zwolle, vielen tussen Wezep en Zwolle Centrum. 7 kilometer waar je 10 minuten langer over doet. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Vanuit de Bilt is dit
9: Roulette FM.
0: Straks, krachtvoer. Nu tot 9 uur opstaan en gaan.

0: Roulette FM.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Nederland importeert nog altijd vloeibaar gas uit Rusland. In de eerste drie maanden kwam 12% van de totale import uit Rusland. Dat is opvallend, omdat Nederland de import van Russisch gas al jaren wil afbouwen. Vorig jaar zijn in Nederland 100 mensen verdronken. Dat zijn er 13 minder dan in 2024. Onder de slachtoffers zijn relatief veel ouderen. 41 van de 100 waren ouder dan 60. Een protest bij een tijdelijke noodopvang in Loosdrecht is gisteravond uit de hand gelopen. Er werd brand gesticht en agenten werden bekogeld. En ook in Apeldoorn en in Den Haag was het gisteravond onrustig bij protesten tegen asielopvang. Het weer, eerst zon, maar vooral vanmiddag stevige buien en het wordt maximaal 13 graden.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Een vrij timide ochtendspits. Hier en daar is het wel wat drukker, maar echt grote problemen en lange files blijven gelukkig nog uit. Op de A1 naar Amsterdam wel file tussen Stroel en Hoevelaken. 6 kilometer en 10 minuten. Dan de A28 Amersfoort-Utrecht tussen Den Dolder en Utrecht ongeveer 10 minuten. En dan de A50 nog Arnhem-Zwolle tussen Apeldoorn en Vaassen. 3 kilometer waar je 10 minuten langer onderweg bent. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering en krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
11: Door Almegens met het NOS-journaal. Op de rellen tegen een AZC in Loosdrecht kwamen volgens de gemeente gisteren zo'n 300 tot 400 mensen af. Protest liep uit de hand, relschoppers gooiden met fakkels en vuurwerk, waardoor er brand ontstond. Volgens Vluchtelingenwerk Nederland heeft het veel invloed op de asielzoekers.
12: We horen dagelijks van vluchtelingen die dit natuurlijk allemaal meekrijgen. Hun huis wordt in de fik gestoken en ze hebben ook sociale media, ze hebben ook toegang tot NOS. En we horen ook echt van hen dat het heel veel effect op hen heeft.
11: Ook bij AZC-protesten in Apeldoorn en Den Haag was het onrustig. Nederland haalt nog altijd vloeibaar gas uit Rusland, ondanks Europese plannen om daar juist vanaf te komen. Afgelopen kwartaal kwam 12% van de Nederlandse import van vloeibaar gas uit Rusland. Ook andere Europese landen, waaronder Spanje, Frankrijk en België, importeren nog Russisch gas. De Europese Unie wil daar vanaf volgend jaar een verbod op invoeren. Agenten hebben vorig jaar vaker geweld gebruikt dan het jaar ervoor. Het aantal geweldsincidenten steeg met 9% naar ruim 25.000. Het overgrote deel van de stijging is fysiek geweld zonder inzet van geweldsmiddelen, zegt de politie.
13: Dus dat is de sterke arm, zoals dat ouderwets heet, maar vooral ook geweld tegen goederen. En dan moet u denken aan het intrappen van een deur of het forceren van een raam ten behoeve van de hulpverlening.
11: Blijkt ook dat agenten steeds minder vaak hun vuurwapen gebruiken. Dat komt door betere trainingen en doordat agenten vaker kiezen voor het stroomstootwapen. De plannen voor een Trump Tower aan de Australische Gold Coast gaan niet door. Projectontwikkelaars geven de schuld aan de volgens hen toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren van 1,5 miljard dollar werd 3 maanden geleden nog aangekondigd. en zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Volgens lokale media tekenden meer dan 120.000 mensen een petitie tegen de bouw. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen vooral stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot vanavond blijft het wisselvallig en het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Dit is Tim Schaap van de ANWB. De spits komt langzaam maar zeker richting het einde. Op de A28 naar Utrecht is daar nog weinig van te merken als je onderweg bent vanuit Amersfoort. Tussen Den Dolder en Utrecht 4 kilometer en 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Vanuit de Bilt is dit
16: Roulette FM.
15: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: ZFM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapestlaan 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18, 4,50 euro. De kindervaart met de fluisterstille pont maakt een educatieve vaart voor kinderen over de Kromme Rijn. Tijdens de vaarexcursie vertelt de gids over de mooie natuur in en langs de rivier. Na een kleine vaartocht wordt aangelegd en kunnen de kinderen met schepnetjes zelf waterdiertjes vangen. De kindervaart start woensdag om 14:30 het excursiecentrum van het Utrechtslandschap aan de Grote Laan 16 in Bunnik. De deelnamekosten bedragen 3 euro voor kinderen en 8 euro voor begeleiders. Reserveren kan via utrechtslandschap.nl. Ontdek de tuinen van Kasteel De Haar zoals tuinarchitect Hendrik Copijn ze bedoelde. Tijdens de rondleiding door de ogen van Copijn wandel je langs romantische vijvers, slingerende paadjes, Franse stijltuinen, terwijl de enthousiaste gids een inkijkje geeft in Copijns visie en vakmanschap. Een inspirerende tour voor liefhebbers van natuur, historie en architectuur. Je kunt elke woensdag om 1 uur en 3 uur meedoen. Een rondleiding kost 5 euro naast het reguliere ticket van 12,50 euro voor de kasteeltuinen. Kasteel De Haar is te vinden aan Kasteel aan 1 in Haarzuilens.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.

0: ZFM Regio Nieuws.
1: Bunnik en Utrechtse Heuvelrug gaan aan kop in de tussenstand in Zuidoost-Utrecht voor het NK Tegelwippen. Bunnik is te vinden op plek 9 bij de kleine gemeente, Utrechtse Heuvelrug op 10 bij de middelgrote gemeente. Zeist is in de tussenstand te vinden op plek 15 en Wijk bij Duurstede op 21. De Bilt is op plek 58 een echte achterblijver. In deze gemeente zijn tot nu toe slechts 6 tegels op 1000 inwoners uit de grond gehaald. Terwijl dat er in Utrechtse Heuvelrug al 86 zijn en in Bunnik maar liefst 146. Het is de bedoeling dat inwoners en gemeenten zoveel mogelijk tegels en andere verharding verwijderen en vervangen door planten, struiken of ander groen. Het NK Tegelwippen loopt tot en met 31 oktober. Nu de levering van stroom onder druk is komen te staan, biedt de provincie Utrecht de gemeente een nieuwe handreiking. Daarmee moet het voor gemeenten mogelijk blijven om de plannen voor het verduurzamen van woningen door te zetten. De provincie wil uiterlijk in 2050 klimaatneutraal zijn. Om dat te bereiken moeten gebouwen anders worden verwarmd, wat de vraag naar elektriciteit verhoogt. Tegelijkertijd staat het elektriciteitsnet onder grote druk en is de beschikbare capaciteit beperkt. In de nieuwe handreiking netbewuste warmtetransitie staan concrete handvatten om bestaande woningen netbewust te verduurzamen zonder het elektriciteitsnet verder te overbelasten. Het gaat hierbij om isolatie, netbewuste warmteprogramma's en wijkaanpakken. Automobilisten kunnen met een speciale spaarpaal geld inzamelen voor 2 goede doelen in Leersum. De paal staat langs de Rijksstraatweg N225 bij de werkzaamheden aan de fietspaden, waar tijdelijk een maximumsnelheid van 30 km per uur geldt. De spaarpaal moet automobilisten stimuleren zich aan de lagere snelheid te houden. Over ongeveer 3 weken is het totaalbedrag bekend. Het geld gaat naar de Stichting Speelplaatsen Leersum en naar Zorgcirkels, een initiatief voor meer sociale samenhang en omzien naar elkaar in Leersum. De fietsroute door Leersum gaat flink op de schop voor de aanleg van een doorfietsroute. Eerder dit voorjaar werd aan de noordkant van de provinciale weg gewerkt. Nu is de zuidkant aan de beurt. Het oude tegelpad maakt daar plaats voor een nieuw asfaltfietspad.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Door een ongeluk nu omrijden op de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Naarden is de weg namelijk helemaal dicht. Verkeer richting Amsterdam kan beter omrijden. Volg dan de borden Almere over de A27 en vervolgens kun je de A6 oprijden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten, blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. Drie fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het Pensioenfonds Zorg en Welzijn. Drie weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Veel Nederlandse oud-studenten in het buitenland zijn onbereikbaar voor DUO, de instantie die studiefinanciering en terugbetalingen beheert. Daardoor kunnen studieschulden vaak niet worden geïnd en verjaren die na 5 jaar. Vorig jaar ging het om zo'n 21.000 oud-studenten met samen 170 miljoen euro aan openstaande schulden. Het kabinet wil daarom dat studenten verplicht hun contactgegevens doorgeven aan DUO. Ook wil het kabinet de verjaringstermijn voor onbereikbare oud-studenten verlengen van 5 naar 10 jaar. Van de 33 Iraanse raketbases langs de straat van Hormuz zijn er nog 30 bruikbaar. Dat kan een directe bedreiging vormen voor Amerikaanse oorlogsschepen en olietankers. Dat schrijft de New York Times. De krant baseert zich op Amerikaanse militaire inlichtingen. Berichten staan haaks op eerdere uitspraken van president Trump en minister van Defensie Pete Hegseth. Die zeiden dat het Iraanse leger verpletterd is en geen bedreiging meer vormt. Aan de Gold Coast in Australië komt geen Trump Tower. De plannen daarvoor zijn afgeblazen. Projectontwikkelaars zeggen dat dat komt door wat ze noemen de toxische naam van Trump en de oorlog in Iran. De toren zou met 91 verdiepingen het hoogste gebouw van Australië worden. Het weer er nog tot besluit. Eerst nog af en toe zon. Later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog kort in de file staan op de A1 Amersfoort-Amsterdam. Bij Blaricum is de weg weer vrij na een ongeluk. Vanaf Baarn nog wel een file van 4 kilometer en 15 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
10: Straks die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

0: Staten FM Regio Nieuws.
1: Het is onzeker of er voor 25.000 woningen die de komende jaren in Midden-Nederland gebouwd worden wel een normale stroomaansluiting mogelijk is. De provincie meldt dat de onzekerheid te maken heeft met de aansluitstop die vanaf 1 juli geldt. De provincie had eind vorig jaar voor ongeveer 60.000 nieuwbouwhuizen een aanvraag ingediend bij stroomnetbeheerder Stedin. Eerder werd al duidelijk dat 35.000 huizen gewoon kunnen worden aangesloten. Maar voor de overige 25.000 is dat hoogst onzeker. Om de druk van het stroomnet te halen is het volgens de provincie nodig om een nieuw hoogspanningsstation te bouwen ten noorden van de stad Utrecht. De provincie verwacht dat dit station in 2031 klaar kan zijn. Bij Lage Vuursche zijn ruim 100 tijdelijke parkeerplaatsen aangelegd in een weiland aan de Vuursche Steeg. Daarmee wordt het dorp beter bereikbaar tijdens de langdurige reconstructie van het centrum. De contactcommissie Lage Vuursche heeft met terreineigenaar familie De Rooij een overeenkomst gesloten. Het tijdelijke parkeerterrein ligt tegenover parkeerplaats Beukenwoud en moet ervoor zorgen dat bezoekers het dorp ondanks de werkzaamheden toch goed kunnen bereiken. De extra plekken blijven beschikbaar zolang de reconstructie duurt. Inmiddels is de tweede fase van het project gestart. Volgens de huidige planning lopen de werkzaamheden nog tot en met augustus. Bunnik en Utrechtse Heuvelrug gaan aan kop in de tussenstand in Zuidoost-Utrecht voor het NK Tegelwippen. Bunnik is te vinden op plek 9 bij de kleine gemeente, Utrechtse Heuvelrug op 10 bij de middelgrote gemeente. Zeist is in de tussenstand te vinden op plek 15 en Wijk bij Duurstede op 21. De Bilt is op plek 58 een echte achterblijver. In deze gemeente zijn tot nu toe slechts 6 tegels op 1000 inwoners uit de grond gehaald. Terwijl dat er in Utrechtse Heuvelrug al 86 zijn en in Bunnik maar liefst 146. Het is de bedoeling dat inwoners en gemeenten zoveel mogelijk tegels en andere verharding verwijderen en vervangen door planten, struiken of ander groen. Het NK Tegelwippen loopt tot en met 31 oktober.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Alleen hier hoor je alles.
1: Alles.
2: Alleen hier hoor je alles.
1: Uit je eigen regio.
2: Roulette FM.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Bij het geweld rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht zijn gisteravond 3 mensen aangehouden. Man van 28 uit Huizen wordt verdacht van brandstichting. Daarnaast zijn 2 minderjarigen aangehouden. De ene komt uit Kortrijk en zou geweld hebben gebruikt tegen een journalist en tegen de politie. De andere minderjarige komt uit Amersfoort en zit vast voor het gooien van stenen en fakkels. Bij het protest ontstond gisteravond brand en hulpverleners die het vuur wilden blussen werden bekogeld. Daarna greep de ME in. Het laboratorium van Clinical Diagnostics had vorig jaar de beveiliging niet in orde toen het werd gehackt. Dat concludeert de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd na onderzoek. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die mee hadden gedaan aan het bevolkingsonderzoek naar baarmoederhalskanker. Volgens de inspectie voldeed het lab voor en tijdens de hack niet aan de regels. Het marineschip Zijne Majesteit Evertsen is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, maar het landen in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot daarna de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Ook de pensioenfondsen die al zijn overgestapt naar het nieuwe pensioenstelsel hebben last van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat blijkt uit cijfers over het eerste kwartaal. 3 fondsen die met de jaarwisseling zijn overgestapt hinten erop dat pensioenen volgend jaar niet kunnen worden verhoogd, omdat de beleggingsresultaten dat niet toelaten. Het gaat om Metaal en Techniek, BPF Bouw en het pensioenfonds Zorg en Welzijn. 3 weken geleden bleek al dat pensioenfondsen die nog onder het oude stelsel vallen ook last hebben van de oorlog. Het weer, eerst nog af en toe zon, later vanuit het westen overal stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tot in de avond blijft het wisselvallig. Het wordt 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw regenachtig en dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de N340 van Ommen naar Zwolle tussen de afrit Dalfsen en industrieterrein Hessepoort. De vertraging is een kwartier. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
7: Roulette FM.
10: Straks, die 80's lunch. Nu tot 12 uur krachtvoer.

degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Zing, vet, huil, wit, lach, werk en bewonder.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

degene met het open gezicht, voor degene met het naakte lichaam, voor degene in het witte licht, voor degene die weet, we komen samen.

0: Roulette FM Agenda.
1: Een bezoek aan de botanische tuinen van de Universiteit Utrecht geeft je een frisse blik op de wereld. Tussen de ruim 10.000 plantensoorten van over de hele wereld ontdek je iedere dag iets nieuws. Zo ontdek je in het jaarthema Uitvliegers en Aanwaaiers hoe planten op reis gaan van de ene plek naar de andere. Je leert meer over het verschil tussen stad en platteland. De botanische tuinen aan de Boedapeststraat 17 in Utrecht zijn dagelijks open tussen 10 en half 5. Toegangsprijs is 10 euro, voor kinderen tot 18, 4,50 euro. De kindervaart met de fluisterstille pont maakt een educatieve vaart voor kinderen over de Kromme Rijn. Tijdens de vaarexcursie vertelt de gids over de mooie natuur in en langs de rivier. Na een kleine vaartocht wordt aangelegd en kunnen de kinderen met schepnetjes zelf waterdiertjes vangen. De kindervaart start woensdag om 14:30 het excursiecentrum van het Utrechtse landschap aan de Grote Laan 16 in Bunnik. De deelnamekosten bedragen 3 euro voor kinderen en 8 euro voor begeleiders. Reserveren kan via utrechtslandschap.nl. Ontdek de tuinen van Kasteel De Haar zoals tuinarchitect Hendrik Copijn ze bedoelde. Tijdens de rondleiding door de ogen van Copijn wandel je langs romantische vijvers, slingerende paadjes, Franse stijltuinen, terwijl de enthousiaste gids een inkijkje geeft in Copijns visie en vakmanschap. Een inspirerende tour voor liefhebbers van natuur, historie en architectuur. Je kunt elke woensdag om 1 uur en 3 uur meedoen. Een rondleiding kost 5 euro naast het reguliere ticket van 12,50 euro voor de kasteeltuinen. Kasteel De Haar is te vinden aan Kasteelaan 1 in Haarzuilens.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM. Roulette FM Classic.

0: Bunnik en Utrechtse Heuvelrug gaan aan kop in de tussenstand in Zuidoost-Utrecht voor het NK Tegelwippen. Bunnik is te vinden op plek 9 bij de kleine gemeente, Utrechtse Heuvelrug op 10 bij de middelgrote gemeente. Zeist is in de tussenstand te vinden op plek 15 en Wijk bij Duurstede op 21. De Bilt is op plek 58 een echte achterblijver. In deze gemeente zijn tot nu toe slechts 6 tegels op 1000 inwoners uit de grond gehaald. Terwijl dat er in Utrechtse Heuvelrug al 86 zijn en in Bunnik maar liefst 146. Het is de bedoeling dat inwoners en gemeenten zoveel mogelijk tegels en andere verharding verwijderen en vervangen door planten, struiken of ander groen. Het NK Tegelwippen loopt tot en met 31 oktober. Nu de levering van stroom onder druk is komen te staan, biedt de provincie Utrecht de gemeente een nieuwe handreiking. Daarmee moet het voor gemeenten mogelijk blijven om de plannen voor het verduurzamen van woningen door te zetten. De provincie wil uiterlijk in 2050 klimaatneutraal zijn. Om dat te bereiken moeten gebouwen anders worden verwarmd, wat de vraag naar elektriciteit verhoogt. Tegelijkertijd staat het elektriciteitsnet onder grote druk en is de beschikbare capaciteit beperkt. In de nieuwe handreiking netbewuste warmtetransitie staan concrete handvatten om bestaande woningen netbewust te verduurzamen zonder het elektriciteitsnet verder te overbelasten. Het gaat hierbij om isolatie, netbewuste warmteprogramma's en wijkaanpakken. Automobilisten kunnen met een speciale spaarpaal geld inzamelen voor 2 goede doelen in Leersum. De paal staat langs de Rijksstraatweg N225 bij de werkzaamheden aan de fietspaden, waar tijdelijk een maximumsnelheid van 30 km per uur geldt. De spaarpaal moet automobilisten stimuleren zich aan de lagere snelheid te houden. Over ongeveer 3 weken is het totaalbedrag bekend. Het geld gaat naar de Stichting Speelplaatsen Leersum en naar Zorgcirkels, een initiatief voor meer sociale samenhang en omzien naar elkaar in Leersum. De fietsroute door Leersum gaat flink op de schop voor de aanleg van een doorfietsroute. Eerder dit voorjaar werd aan de noordkant van de provinciale weg gewerkt. Nu is de zuidkant aan de beurt. Het oude tegelpad maakt daar plaats voor een nieuw asfaltfietspad.
1: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag, tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
9: Altijd in de buurt. Roulette FM.
10: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Oud-PVV-minister Faber maakte zich schuldig aan stemmingmakerij toen ze staatsnoodrecht wilde gebruiken voor strenge asielmaatregelen. Ambtenaren vonden de motivering voor noodrecht niet toereikend en zeiden dat hij waarschijnlijk zou sneuvelen in de Kamer of voor de rechter. Toch hield Faber steeds vol dat de dragende motivering klaar of bijna klaar was. Dat blijkt uit stukken die Nieuwsuur opvroeg. Na veel gesteggel liet de toenmalige coalitie het noodrecht los en kwamen de gewone wetten. Eén daarvan, de zogeheten asielnoodmaatregelenwet, haalden het vorige maand de Eerste Kamer niet na een draai van de PVV. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen de politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het lab dat tests uitvoert voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, Clinical Diagnostics, voldeed niet aan de regels voor het beveiligen van persoonsgegevens. Dat concludeert de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd. Vorig jaar werden de medische gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen die hadden meegedaan aan het onderzoek. Het marineschip Zijne Majesteit Evertse is terug in Nederland. Het schip was de afgelopen 2 maanden op missie in de Middellandse Zee, maar het landde in de regio beschermde tegen eventuele Iraanse aanvallen. De missie begon in maart en zou een maand duren, maar werd verlengd. Het kabinet besloot erop de inzet niet opnieuw te verlengen. Het kabinet overweegt nog wel om het schip naar de straat van Hormuz te sturen om te helpen met de beveiliging daar. Het weer nog. Vanuit het westen trekken stevige buien over het hele land, met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Ook morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit is Bianca Damink van de ANWB. In het midden van het land sta je een kwartier in de file op de A28 van Amersfoort naar Utrecht tussen de afrit Den Dolder en Utrecht. En op de N233 is het druk van Kesteren naar Veenendaal bij de aansluiting met de A12. Daar is de vertraging 10 minuten. Verder heb je vertraging op de A50 van Arnhem naar Os tussen knooppunt Grijsoord en Heteren. Het oponthoud is iets meer dan 5 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
12: Vanuit de Bilt is dit
13: Roulette FM.
12: Straks middagmix. Nu tot 1 uur die 80's lunch.

0: de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Oud-PVV-minister Faber bleef het inzetten van noodrecht doorzetten, ondanks negatieve adviezen van de ambtenaren. Die vonden de motivering voor het gebruik van noodrecht ontoereikend en waarschuwden dat hij geen stand zou houden in de Kamer of voor de rechter. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Daar ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. En ook werd er geweld gebruikt tegen politie en hulpverleners. Het lab dat testen uitvoert voor het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, Clinical Diagnostics, voldeed niet aan de regels voor het beveiligen van persoonsgegevens, zegt de inspectie. Vorig jaar werden de gegevens van honderdduizenden vrouwen gestolen. Het weer, stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden.
2: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het wordt drukker op de weg. Op de A28 staat een lange file van Utrecht naar Zwolle tussen Amersfoort en Nijkerk. Daar heb je een half uur vertraging door een ongeluk. Van Zwolle naar Amersfoort sta je bij Amersfoort-Vathorst 10 minuten in de file. En van Amersfoort naar Utrecht heb je tussen de afrit Den Dolder en Utrecht nog eens 10 minuten tijdverlies. Verder rijdt het langzaam op de N340 Zwolle richting Ommen, tussen de aansluiting met de A28 en Dalfsen. Daar heb je 10 minuten oponthoud. De andere kant op is de weg daar dicht. Dat komt door een ongeluk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
11: Altijd in de buurt. Roulette FM.
12: Ron van Kam met het NOS Journaal. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit heeft in een week tijd ruim 200.000 vapes en meer dan 50.000 doosjes met nicotinezakjes in beslag genomen. De NVWA vond ze in 6 zeecontainers in Hoekse Waard en in een opslag in Noord-Brabant. Zowel de verkoop van vapes met een zoet smaakje als nicotinezakjes is verboden in Nederland. Uit onderzoek blijkt dat 87% van de mensen die vapen en producten via de zwarte markt kopen. RTL en Videoland hoeven Edwin de Roy van Zuiderwijn vooraf geen inzage te geven in het scenario van de nieuwe dramaserie over het Nederlandse Koningshuis. Dat heeft de rechter bepaald in een procedure die was gestart door de voormalige echtgenoot van prinses Margarita. De Roy van Zuiderwijn heeft geen vertrouwen in de manier waarop Videoland met de feiten omgaat. De rechter vindt de eis tot inzage voor uitzending een vorm van censuur. Normaal wordt pas achteraf beoordeeld of een uitzending onrechtmatig was. Ouders moeten kinderen zo laat mogelijk een mobieltje geven en sociale media pas toestaan als hun kind 16 is. Dat staat in een advies van de gemeente Arnhem, schoolbesturen, kinderopvangen en maatschappelijke organisaties aan ouders in Arnhem. Mobiele telefoons zijn al verboden in de klas, maar Arnhem wil een stap verder gaan en roept ouders op om ook buitenschool kinderen zo lang mogelijk geen smartphone te geven. Het is verslavend en geestdodend, zeggen de initiatiefnemers. Ook krijgen kinderen veel desinformatie te zien en is cyberpesten een groot probleem. De politie heeft gisteravond 3 mensen aangehouden voor de rellen rond de noodopvang voor asielzoekers in Loosdrecht. Bij de opvang ontstond brand toen er met vuurwerk en fakkels werd gegooid. Ook werd er geweld gebruikt tegen politie, hulpverleners en journalisten. De politie hield een man van 28 aan uit Huizen en 2 minderjarigen uit Kortehoef en uit Amersfoort. Het weer: vanuit het westen trekken stevige buien over het land met kans op onweer, hagel en windstoten. Het is 10 tot 13 graden. Aan het eind van de middag en vanavond afwisselend zon en wolken. Morgen wisselvallig bij 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
13: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Langzaam rijden ze keer op de A1 Amersfoort Apeldoorn bij Alfred Hoenelo. 10 minuten vertraging. 10 minuten extra ook op de 28 vanuit Utrecht naar Zwolle. Er staat bij Nijkerk 7 kilometer file. Op de N301 Barneveld Almere bij de aansluiting met de N798. 2 kilometer file en een kwartiertje vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
14: Vanuit de beeld is dit
15: Roulette FM.
14: Straks Rob op woensdag. Nu tot 2 uur middagmix.

0: FM.
1: Sheesh. Girl, I'm about to have a panic attack. I did.

0: Regio Nieuws.
1: Bunnik en Utrechtse Heuvelrug gaan aan kop in de tussenstand in Zuidoost-Utrecht voor het NK Tegelwippen. Bunnik is te vinden op plek 9 bij de kleine gemeente, Utrechtse Heuvelrug op 10 bij de middelgrote gemeente. Zeist is in de tussenstand te vinden op plek 15 en Wijk bij Duurstede op 21. De Bilt is op plek 58 een echte achterblijver. In deze gemeente zijn tot nu toe slechts 6 tegels op 1000 inwoners uit de grond gehaald. Terwijl dat er in Utrechtse Heuvelrug al 86 zijn en in Bunnik maar liefst 146. Het is de bedoeling dat inwoners en gemeenten zoveel mogelijk tegels en andere verharding verwijderen en vervangen door planten, struiken of ander groen. Het NK Tegelwippen loopt tot en met 31 oktober. Nu de levering van stroom onder druk is komen te staan, biedt de provincie Utrecht de gemeente een nieuwe handreiking. Daarmee moet het voor gemeenten mogelijk blijven om de plannen voor het verduurzamen van woningen door te zetten. De provincie wil uiterlijk in 2050 klimaatneutraal zijn. Om dat te bereiken moeten gebouwen anders worden verwarmd, wat de vraag naar elektriciteit verhoogt. Tegelijkertijd staat het elektriciteitsnet onder grote druk en is de beschikbare capaciteit beperkt. In de nieuwe handreiking netbewuste warmtetransitie staan concrete handvatten om bestaande woningen netbewust te verduurzamen, zonder het elektriciteitsnet verder te overbelasten. Het gaat hierbij om isolatie, netbewuste warmteprogramma's en wijkaanpakken. Automobilisten kunnen met een speciale spaarpaal geld inzamelen voor 2 goede doelen in Leersum. De paal staat langs de Rijksstraatweg N225 bij de werkzaamheden aan de fietspaden, waar tijdelijk een maximumsnelheid van 30 km per uur geldt. De spaarpaal moet automobilisten stimuleren zich aan de lagere snelheid te houden. Over ongeveer 3 weken is het totaalbedrag bekend. Het geld gaat naar de Stichting Speelplaatsen Leersum en naar Zorgcirkels, een initiatief voor meer sociale samenhang en omzien naar elkaar in Leersum. De fietsroute door Leersum gaat flink op de schop voor de aanleg van een doorfietsroute. Eerder dit voorjaar werd aan de noordkant van de provinciale weg gewerkt. Nu is de zuidkant aan de beurt. Het oude tegelpad maakt daar plaats voor een nieuw asfaltfietspad.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met eronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met eronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, start de systemen sinds vanochtend in fases weer op. Volgens het bedrijf is daarvoor een tijdelijke stroomvoorziening in gebruik genomen. Door de brand in het datacentrum hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is volgens het datacentrum in volle gang. Maar 1 op de 5 Oekraïners in Nederland zegt nu terug te willen als dat kan. De meerderheid verwacht niet de komende 2 jaar weer naar huis te gaan, blijkt uit onderzoek van de Rijksoverheid. Steeds meer Oekraïners zien voor zichzelf een toekomst in Nederland. Ruim 40% zegt ook niet terug te willen als het weer veilig is in Oekraïne. Dat percentage is een stuk hoger dan 2 jaar eerder, toen dezelfde mensen die vraag ook kregen. Safaripark Beekse Bergen is een groot deel van de dag dicht geweest na een ontsnapping van een cheetah. Een verzorger ontdekte ruim voor openingstijd dat de cheetah weg was uit zijn verblijf. Daarop werd besloten het park niet te openen voor bezoekers totdat het dier gevangen was. Dat lukte rond 1 uur. De cheetah was snel gevonden omdat hij in een bosachtig gebied zat, was het niet makkelijk om hem daar weg te krijgen. Volgens Beekse Bergen was er geen sprake van een onveilige situatie. Het park is inmiddels weer open. Het weer stevige buien met kans op onweer, hagel en windstoten. Tussen de buien door komen ook droge momenten voor met zon. Dan wordt het een graad of 12. Ook morgen vallen de buien en is het fris. Dan wordt het ook zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
10: Met nu Rob op woensdag. Rob Achterkamp.
12: Roulette FM.
13: We are taking over your airwaves. In 3, 2... One. You ready?
14: You're listening to the best music you'll find anywhere. Oh,
15: zet voor mij ook even een

0: dat blijft lekker. De Engelse band Freak Power. Ze werden pas echt bekend nadat dit nummer werd gebruikt in een spijkerbroekreclame. En let op, daar hebben we er meer van vandaag.
1: Oh, I hate to tell you this, but you're getting robbed. Did you hear me? You're getting robbed.
0: Ja, dan kun je zien hoeveel impact zo'n commercial heeft. Er is ook één type spijkerbroek, één merk eigenlijk dat ervoor zorgt dat ze nummers steeds in de top 40 komen. En zo ook deze, 1995, alweer 30 jaar geleden. Het zijn trouwens dezelfde mensen die later achter Fatboy Slim zouden zitten, dat je het even weet. Dit is weer Rob op woensdag met een volle lijst klassiekers. Zometeen twee van die klassiekers van vinyl. En ik kan je vast verklappen dat het een beetje het mainstream geluid was van de jaren 80. Dus blijf er lekker bij. Straks uiteraard ook een broodje aap. En naast al die klassiekers draai ik ook af en toe een hitje. Ga lekker voor zitten. Dit is weer Rob op woensdag.

0: Dit is misschien wat steviger dan je van me gewend bent, maar best lekker, wees eerlijk. Nancy en Ann Wilson, ze kwamen uit Canada, ze traden op als Heart. We kennen ze uiteraard van de powerballads uit de jaren 80, maar hier braken ze mee door in 1977. Barracuda.
1: Welkom bij de verrukkelijke vinylverrassing. Uit de categorie Oude Meuk trekt Rob twee zinderende vinyltracks uit de kast. Het is tijd voor de verrukkelijke vinylverrassing. Kom maar op, Rob.
0: Ik heb vandaag twee liedjes voor je meegebracht, waarvan je zou kunnen zeggen dat dit toch wel een beetje het geluid is van de jaren 80. Ik heb trouwens flink moeten poetsen op deze singeltjes. Ze zagen er allebei niet uit. Maar ze zijn behoorlijk schoon geworden en ik moet zeggen, het valt niet tegen. Tenminste, thuis. We gaan het zo meteen horen. Ik heb vandaag twee artiesten uit Engeland voor je, die er allebei goed uitzagen, zou je kunnen zeggen. Zometeen een zanger uit Londen, die eigenlijk fotomodel was en af en toe een beetje liedjes schreef, die bekend werd doordat hij zijn spijkerbroek uittrok in een spijkerbroekreclame. Ik wou bijna het merk zeggen, maar dat mag ik niet doen. Hij scoorde in 1985 een hitje met dank aan Madonna. Nick Kamen hoor je zometeen en Each Time You Break My Heart, maar eerst een Engelse zangeres die doorbrak in 1981 en daarna heel wat hits scoorde en heel wat jaar actief was in de popmuziek. Sterker nog, ze treedt nog steeds op. Het is de dochter van Marty Wilde, die in de jaren 50 al bekend was. En we hebben het natuurlijk over Kim Wilde, die in 1980 bij toeval werd ontdekt nadat ze de achtergrondkoortjes inzong van een single van haar jongere broertje Ricky. Ze kende in haar carrière vele pieken en dalen. En dit kan toch zeker tot een piek worden gerekend. Uit 1982, View from a Bridge.

Ja, je hoort het goed. Madonna. Zij deed de backing vocals voor dit nummer. En ze treedt nog steeds op oude dag. Sterker nog, ze heeft een nieuw nummer uitgebracht samen met Sabrina Carpenter. Ik heb hem gehoord, het is een lekker nummer. Ik heb hem alleen niet in de studio, dus ik kan hem je nu niet laten horen. Misschien volgende week. Ik ga mijn best doen voor je. En heb jij nou een keer zelf die ene klassieker die je graag nog een keer op de radio hoort? Laat het mij weten. Stuur mij een e-mail, jouw bericht op de radio,

0: that dead. It's still very much alive.
1: Dit programma kan worden gezien als een niet geregistreerd middel in behandeling tegen luistereczeem en diverse radioallergieën.
2: Tot dusver zijn er geen negatieve bijwerkingen bekend.
3: En a word from our sponsor.

Elke keer als ik dit nummer hoor, heb ik zo'n jaren 60 gevoel. Maar laat je niet bedotteren, het nummer is uit de jaren 70. Millie Jackson, My Man is a Sweet Man. Even tijd voor serieuze zaken. Het is vandaag 13 mei. Het was precies 26 jaar geleden dat in Enschede de vuurwerkramp plaatsvond. En ik weet nog goed dat het die dag mooi weer was. Ik was in de tuin aan het werk. En op de snelweg A1, niet ver van waar ik woon, waren alleen maar sirenes te horen. We vroegen ons af wat er aan de hand was. Nou, dat antwoord kreeg ik snel. Ik kreeg namelijk een telefoontje van een kennis die destijds bij de NOB werkte. En hij vertelde dat er in Enschede een halve woonwijk was weggevaagd. Vandaag dus precies 26 jaar geleden. Oh, en dan zou ik het bijna vergeten, maar ik zei toen straks dat ik die nieuwe single van Madonna en Sabrina Carpenter niet had. Nou, ik heb niet goed gekeken. Ik heb hem wel en ik ga hem straks nog even voor je draaien.

zet door de Amerikaanse folkgroep The Byrds. Zij scoorden er een wereldhit mee in een bijzonder goed jaar, 1965. En geloof me dat 1965 een bijzonder goed jaar was. Ik kan het weten. Rob op woensdag, we gaan zo meteen weer het broodje aanverhaal doen. En heb jij nou een hond die vaak uit moet en een relatie? Nou, let dan zo meteen goed op.

0: Dit was destijds een echte floor filler. We hebben het over 1983. Booker Newbery III en Love Town.
1: Wie kan ik helpen?
2: Goedemorgen, bakker. Doet u mee maar een broodje aan.
0: Moet jij de hond toevallig nog uitlaten? Ja? Oh, nou luister eerst hier even naar dan. Een echtpaar had de huishoudelijke taken vast verdeeld. Zo liet de man altijd de hond uit. Maar toen de man een keer ziek op bed lag, nam zijn vrouw deze taak op zich. De hond liep doelgericht naar een huis een paar straten verderop en krapte daar aan de voordeur. Ik kom eraan, schat, klonk het van achter de deur. En even later deed een in lingerie geklede vrouw de deur open. De hond, die stortte zich meteen op de voerbak die al voor hem klaar stond. Ja, ja, dit is natuurlijk weer een mooi verhaal. Maar vergeet niet, het is natuurlijk wel een broodje aap.

Normaal zoek ik altijd de muziek uit bij het item. Er moet een relatie zijn met de tekst of de titel. Maar goed, dat is vandaag even niet het geval. En dat komt omdat ik je beloofd heb om de nieuwe single van Madonna en Sabrina Carpenter voor je te draaien. Bring Your Love, zo heet die. Rob op woensdag zit erop. Volgende week een nieuwe editie. Ik spreek je.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Mogelijk heeft het iets te maken met senator Ronald de la Rosa, die zich in het senaatsgebouw in Manila schuilhoudt. Hij wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. Op verdenking van diezelfde misdaden werd oud-president Duterte van de Filipijnen vorig jaar opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. Er komt een minimumleeftijd voor sekswerk. Nu mogen gemeenten de leeftijdsgrens nog zelf vaststellen. Maar het kabinet wil een landelijk minimum van 21 jaar. Veel gemeenten kunnen 18-jarigen al werken in de seksbranche. Het plan stond al in het coalitieakkoord, maar verantwoordelijk minister Van Wil zegt er nu echt werk van te willen maken. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien, met daaronder PVV, en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek, met daaronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober, was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamerverkiezingen. Het weer er nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken stevige buien over, met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen de buien en ook dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Zoals verwacht is het al druk op de weg. In het midden van het land staat 80 kilometer. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn heb je nu een kwartier vertraging. Tussen Amersfoort Noord en Barneveld. A28 Amersfoort Zwolle. Tussen het Harde en Zwolle Centrum 15 kilometer en 40 minuten vertraging. De linker rijstrook is daar dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
11: Roulette FM.
10: Straks vluchtstrook. Nu tot 4 uur middagmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Mogelijk heeft het iets te maken met senator Ronald de la Rosa, die zich in het senaatsgebouw in Manila schuilhoudt. Hij wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. Op verdenking van diezelfde misdaden werd de oud-president Duterte van de Filipijnen vorig jaar opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. Er komt een minimumleeftijd voor sekswerk. Nu mogen gemeenten de leeftijdsgrens nog zelf vaststellen, maar het kabinet wil een landelijk minimum van 21 jaar. Veel gemeenten kunnen 18-jarigen al werken in de seksbranche. Het plan stond al in het coalitieakkoord, maar verantwoordelijk minister Van Wil zegt er nu echt werk van te willen maken. PVV-leider Wilders wordt niet vervolgd voor een afbeelding die hij vorig jaar op X plaatste. Het Openbaar Ministerie heeft de aangifte tegen hem geseponeerd. Het OM vindt dat er niet genoeg aanknopingspunten zijn om te stellen dat de afbeelding een groep mensen beledigt of aanzet tot haat, discriminatie of geweld. Op de afbeelding was een vriendelijk kijkende jonge blonde vrouw te zien met daaronder PVV en een onvriendelijk kijkende vrouw met een hoofddoek met daaronder PvdA. Aan u de keuze op 29 oktober was het bijschrift, verwijzend naar de datum van de Tweede Kamer. Verkiezingen. Het weer er nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken stevige buien over, met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen de buien en ook dan wordt het een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het midden van het land is wel veel verkeer onderweg. Er staan veel files en het heeft alles te maken natuurlijk met het lange hemelsvaartweekend wat in het verschiet ligt. Meest oponthoud op de A1, onder andere aan Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Voorthuizen 10 kilometer file rijden met 20 minuten oponthoud. En de A28 Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum is de linkerrijstrook dicht omdat het wegdek daar in slechte toestand is. Vertraging bijna 3 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dan dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Senator Ronald de la Rosa houdt zich daar schuil in zijn werkkamer. Politie wil hem een arrestatiebevel overhandigen. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege misdaden tegen de menselijkheid in de zogenoemde oorlog tegen drugs. De schoten zouden zijn gelost door zijn beveiligingsmensen. Oud-president Duterte van de Filipijnen werd vorig jaar op basis van dezelfde misdaden opgepakt en naar het strafhof in Nederland gebracht. De Nederlandse online bank Bunk wil ook uitbreiden naar Zuid-Amerika. Er is een aanvraag gedaan voor een bankvergunning voor Mexico. Bunk noemt dat een logische stap, omdat het land een belangrijke schakel is tussen Noord- en Zuid-Amerika. Sinds eind vorig jaar heeft de bank een vergunning waardoor consumenten in de VS kunnen beleggen bij Bunk. De aanvraag voor andere bankzaken loopt daar nog. Klanten van het datacentrum in Almere, waar vorige week een grote brand woedde, kunnen hun ICT-systemen weer langzaam in gebruik nemen. Sinds vanmorgen is er een tijdelijke stroomvoorziening. Door de brand hadden verschillende bedrijven en instellingen problemen met hun websites en andere diensten. Onder meer het CBS en de Universiteit Utrecht hadden last van het uitvallen van de systemen. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt nog. Het weer dan nog, het is wisselvallig en met maximaal 12 graden is het fris. Vanuit het westen trekken de stevige buien over met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen er buien en dan wordt het opnieuw een graad of 12. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het midden van het land is het al hartstikke druk. De meeste oponthouden op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Bij Voorthuizen 10 kilometer file rijden met een half uur vertraging. A28 Amersfoort-Zwolle. Bij Zwolle Centrum is het wegdek in slechte toestand. Hier is de linkerrijstrook dicht in de vertraging 50 minuten. En de A50 valt op Apeldoorn-Zwolle tussen Heerde-Zuid en knooppunt Hattemerbroek. 12 kilometer file met 20 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de Bilt is dit
7: Roulette FM.
0: Straks Ben en Bert. Nu tot 7 uur vluchtstroom.

0: de buurt. Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dan dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport. In de Senaat in de Filipijnen zijn tientallen schoten gehoord. Senator Ronald de la Rosa houdt zich daar schuin in zijn werkkamer. Politie wil hem een arrestatiebevel overhandigen. Hij wordt gezocht door het internationaal strafhof. Er komt een minimumleeftijd voor sekswerk. Nu mogen gemeenten de leeftijdsgrens nog zelf vaststellen, maar het kabinet wil een landelijk minimum van 21 jaar. In veel gemeenten kunnen 18-jarigen al werken in de seksbranche. Het weer: vanuit het westen trekken stevige buien over, met lokaal kans op onweer en hagel. Ook morgen vallen de buien en wordt het een graad of 12.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het midden van het land is het hartstikke druk. Het heeft alles te maken met het lange hemelvaartweekend. De meeste vertraging op de volgende wegen. De A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Tussen Hoevelaak en Voorthuizen 20 minuten vertraging. De A28 Amersfoort Zwolle. Bij Zwolle Centrum is de linkerrijstrook dicht door gaten in het wegdek. Vertraging 3 kwartier. En tenslotte valt ook nog op de N227. Amersfoort richting Wijk bij Duurstede. Bij Amersfoort 4 kilometer met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering en krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag al waarschijnlijk langere tijd dood in zijn huis. Vermoedelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdachts hebben gezien rond zijn huis aan de Lijnbaanstraat in Amsterdam. Een deel van de huizenbezitters dreigt de hypotheekrenteaftrek kwijt te raken. Ambtenaren van het ministerie van Financiën waarschuwen dat chaos gaat ontstaan als het kabinet nu niets doet. Over 5 jaar mag een grote groep Nederlanders de hypotheekrente niet meer aftrekken voor de belasting. Wie dat precies zijn, weet niemand. Er is geen instantie die dat bijhoudt. De chocoladerepen van Milka, die in Duitsland kleiner, maar wel duurder zijn gemaakt, hadden nooit mogen worden verkocht. Dat oordeelt een Duitse rechter die de actie misleidend noemt. De verpakking van de repen was niet aangepast, waardoor klanten de verandering niet opmerkten. De Duitse Consumentenbond was een zaak begonnen na veel klachten over de zogeheten krimpflatie. De rechter zegt dat het oude product eerst 4 maanden van de markt had moeten worden gehaald. Milka kan nog in beroep gaan tegen de uitspraak. Bondscoach Ronald Koeman neemt niet 1, maar 3 dagen de tijd voor de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Op 25, 26 en 27 mei kunnen zij zich tijdens een trainingsstage bewijzen, waarna Koeman de definitieve selectie voor het WK bekend maakt. Op 4 juni vertrekt Oranje naar Amerika en de eerste WK-wedstrijd is dan op 14 juni in Dallas tegen Japan. Het weer, vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Het koelt af naar 1 graad of 6. Morgen overdag eerst buien, in de middag wat droger en af en toe zon. En het wordt dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het midden van het land is het hartstikke druk op de weg. Een combinatie van recreatieverkeer en woonwerk zorgt voor lange files. Meest oponthoud op de volgende wegen: de A1 Amsterdam richting Apeldoorn. Voor Stroe staat 10 kilometer file met 3 kwartier vertraging. Een vrachtwagen met pech op de A28 van Utrecht naar Zwolle. Ter hoogte van Amersfoort-Vathorst is die gestrand. Er is daar maar 1 rijstrook vrij. Vertraging 20 minuten. En wat nog opvalt is de A28 Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum staat ook een auto met pech. 2 rijstroken zijn dicht. Vertraging 1 uur. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
11: Vanuit de Bilt is dit
12: Roulette FM.
0: Straks Ben en Bert. Nu tot 7 uur vluchtstroom.

0: Roulette FM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar een chaos te ontstaan, zeggen ambtenaren. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk om het leven gekomen door een misdrijf. De man van 73 lag waarschijnlijk al langere tijd dood in zijn huis. Bondscoach Ronald Koeman neemt niet één, maar drie dagen de tijd voor de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Op 25, 26 en 27 mei kunnen zij zich tijdens een trainingsstage bewijzen, waarna Koeman de definitieve selectie bekendmaakt. Het weer, stevige buien met kans op onweer. Ook morgen eerst buien, in de middag wat droger, bij een graad of 12.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het midden van het land is het nog hartstikke druk op de weg, met bijna 200 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen daar. Om te beginnen de A12 Arnhem richting Utrecht. Voor Driebergen is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn dicht. Vertraging 50 minuten. A28 Utrecht richting Amersfoort. Voor Amersfoort 20 minuten vertraging. En wat nog opvalt is de A28 Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum is het wegdek nog altijd in slechte toestand. De linker rijstrook is dicht en de vertraging een uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot gezondheidsprobleem in Nederland. De raad pleit voor een langlopend onderzoek waarin ook het Q-koortsvermoeidheidssyndroom en ME worden meegenomen. De afgelopen jaren werden moties om meer geld te investeren in onderzoeken aangenomen, maar niet uitgevoerd door het kabinet Schoof. Ook het huidige kabinet wil nog geen grote investeringen doen in wetenschappelijk onderzoek naar de ziekten. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar een chaos te ontstaan. Daarvoor waarschuwen ambtenaren van het ministerie van Financiën in een rapport dat naar de Kamer is gestuurd. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, want er is geen instantie die dat landelijk registreert. De ambtenaren waarschuwen ook dat hypotheekadviseurs nu al geen goede adviezen meer kunnen geven, omdat de toekomst zo ongewis is. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd. Ook waaiden in Eersel stijgers om. Een man die eerder deze week dood werd gevonden in Amsterdam is volgens de politie vermoedelijk omgekomen door een misdrijf. De man van 73 lag waarschijnlijk al langere tijd dood in zijn huis in het centrum. Mogelijk is hij op Koningsdag voor het laatst in leven gezien. De politie roept mensen op zich te melden als ze iets verdacht hebben opgemerkt. Bondscoach Koeman neemt 3 dagen de tijd om te beslissen over de twijfelgevallen van het Nederlands elftal. Tijdens een trainingsstage op 25, 26 en 27 mei moeten ze zich bewijzen en daarna beslist Koeman over de definitieve selectie. Een week later vertrekt Oranje naar Amerika. Het weer, stevige buien met kans op onweer. Het koelt vannacht af naar 1 graad of 6. Morgen begint wisselvallig met buien. In de middag wordt het wat droger met af en toe zon en dan zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het midden van het land is het nog hartstikke druk met bijna 200 kilometer file in totaal. De meeste oponthoud op de volgende wegen: de A12 Arnhem richting Utrecht. Bij Driebergen zijn bergingswerkzaamheden aan de gang. 2 rijstokers zijn dicht, vertraging is 1 uur. A28 Amersfoort Zwolle. Bij Zwolle Centrum is het wegdek nog altijd ook in slechte toestand. De linker rijstok is dicht, vertraging 3 kwartier. En wat nog opvalt is de A28 Amersfoort richting Utrecht. Tussen Afrit Den Dolder en Utrecht 5 kilometer file, maar wel 1.5 uur vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
10: Vanuit de beeld is dit
7: Roulette FM.
10: Straks Ben en Bert. Nu tot 7 uur vluchtstroom.

0: niet in de buurt. Roulette FM.
1: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In Eersel hebben zware windstoten veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen dakpannen van huizen en waaiden stijgers en bomen om. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot gezondheidsprobleem. De raad pleit voor een langlopend onderzoek waarin ook het Q-koortsvermoeidheidssyndroom en ME worden meegenomen. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaren chaos te ontstaan, zeggen ambtenaren. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Het weer, stevige buien met kans op onweer. Ook morgen eerst buien, in de middag wat droger, bij een graad of 12.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. In het midden van het land lijkt het drukste moment van de avondspits inmiddels achter ons te liggen. Maar nog altijd ruim 100 kilometer file, dus het is nog hartstikke druk op de wegen. Veel vertraging onder andere nog altijd op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Tussen Hoevelaken en Voorthuizen doe je er ruim een half uur langer over. De A12, Arnhem richting Utrecht. Tussen Veenendaal, Westen en Maarn gebeurde een ongeluk. De weg is zojuist vrijgegeven met een vertraging nog altijd 25 minuten. En de A28, Amersfoort richting Zwolle. Bij Zwolle Centrum is het wegdek nog altijd in slechte toestand. De linkerrijstrook is dicht en dat kost je een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uw computerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
10: Weten wat er in jouw buurt speelt? Kijk op omroepzout.nl. Ook op Instagram, Facebook, TikTok en LinkedIn.
11: Altijd in de buurt. Roulette FM.
12: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Tot zaterdag geldt in Loosdrecht een noodverordening vanwege de protesten tegen een asielopvang in het gemeentehuis. De burgemeester van de gemeente Weidemeren zegt dat de maatregelen nodig zijn nadat gisteravond opnieuw een demonstratie uit de hand was gelopen. Toen werden fakkels en vuurwerk naar het gemeentehuis gegooid en struiken voor het gebouw vlogen in brand. Als het kabinet nu geen besluit neemt over de hypotheekrenteaftrek, dreigt over een paar jaar chaos te ontstaan, zeggen ambtenaren. Vanaf 2031 vervalt voor veel Nederlanders het recht op de maximale aftrekperiode van 30 jaar. Om hoeveel mensen het gaat, weet niemand precies, zegt politiek verslaggever Roel Bolsius.
13: Het wordt ook niet bijgehouden door de Belastingdienst. Die hebben een wettelijke termijn van 7 tot 12 jaar dat ze de administratie moeten bijhouden. Dus het kan niet gecontroleerd worden. Ja, en dan is het aan mensen zelf, maar die hebben ook vaak niet de administratie op orde. En dat zeggen ze zelfs bij financiën. Je kan ook niet van mensen verwachten dat ze dat dan allemaal op orde hebben. En dat levert dan dit grote probleem op.
12: Hypotheekadviseurs kunnen nu al geen goede adviezen meer geven, omdat de toekomst zo ongewis is. De avondspits was de drukste van dit jaar tot nu toe. Volgens de ANWB stond er rond 5 uur ruim 1000 kilometer file. Oorzaken zijn het wisselvallige weer en het lange hemelvaartsweekend. In januari stond er door sneeuwval ook één keer meer dan 1000 kilometer file. De autoriteit persoonsgegevens krijgt een nieuwe voorzitter, Aleid Wolf. Ze zwaait na 10 jaar af en hij wordt opgevolgd door voormalig advocaat Geert Potjewijd. Eerder verdedigde hij jarenlang grote techbedrijven als TikTok en Uber. Dat hij nu bij de autoriteit persoonsgegevens aan de slag gaat is opvallend, vertelt Thijs Hofmans van de techsite Tweakers.
14: Hij zal eigenlijk nu vooral sancties moeten gaan opleggen tegen niet alleen gewoon kleine bedrijven hier in Nederland, maar ook tegen grote techbedrijven die de AVG overtreden. Dus dat hij eerst aan hun kant heeft gestaan en hun verdedigd heeft, is wel, dat is wel enigszins opvallend dat je het wilt bekijken.
12: Het weer vanavond en vannacht stevige buien met kans op onweer. Morgen overdag eerst buien, maar in de middag wat droger en af en toe zon. Het wordt dan 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De files worden wat korter in het midden van het land, maar nog altijd zo'n 50 kilometer in totaal. En op een paar plekken nog best wel wat oponthoud. Zoals de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Hoevelaken en Voorthuizen 8 kilometer met een kwartier vertraging. A12 Utrecht richting Arnhem. Voor knooppunt Waterberg staat een vrachtwagen met pech en dat kost je 20 minuten. En tenslotte de A28 Amersfoort richting Zwolle. Voor Zwolle Centrum 20 minuten oponthoud. De linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
16: Vanuit de Bilt is dit
11: Roulette FM.
16: Met nu Ben en Bert. Ben Hessel en Bert Feithuis.

Ja, dat was terug naar de 70s en een biografisch liedje van Andrew Gold, Lonely Boy. En daarvoor van het debuut LP It's Better to Travel van Swing Out Sisters. Je hoorde Breakout.

0: en Ben op roulette en Ben.
1: Ajeto.
2: Ja Ben, we hebben even een hele drukke avondspits. Oftewel, we hebben twee interviews. Eentje voor 7:30 en eentje na 7:30. Het thema Ben?
3: Dat heeft met slaap en dromen te maken. En vandaar dat dat ook ons muziekthema is. En onze gebruikelijk actuele dingen, dat schuiven we maar even een uurtje door.
2: Zeker, dan gaan we doorschuiven. We gaan nog eerst even een nummer draaien wat in dat thema past, Ben. Wat is dat?
3: Dat is van Eva de Rovere, een Vlaamse. En fantastisch toch. En dit is originele uitvoering, dus niet die in Nederland bekend is, samen met Dickie Dix.

0: Bert, wie heb je deze week te gast?
1: Ja, vanavond aan de lijn Simon Ott. Hij is beleidsadviseur sport en gezondheid bij de gemeente De Bilt sinds 2018. Tijdens zijn opleiding als leefstijlcoach las hij over een onderzoek in Amerika, waarin stond dat veel jongeren door slaaptekort sociale en mentale problemen ontwikkelen. Bij het verbeteren van hun slaappatroon verbeterde hun gezondheid en hun leerprestaties. Nee, die verbeterde juist niet, hè? Door dat slaappatroon. Ook de gemeente De Bilt bleken jongeren te zijn die een relatie tussen slaapproblemen en mentale gezondheid ondervonden. Ja, goedenavond, Simon.
2: Goedenavond, Bert.
1: Ja, ik las even dat zinnetje verkeerd op. Maar hoe kwam je erachter dat ook de jongeren in De Bilt worstelen met slaapproblemen?
2: Kijk, traditioneel is het altijd zo dat we zeggen, ja, hij slaapt slecht. En dat komt omdat hij niet lekker in zijn vel zit. Die relatie heen en weer is er. En dat weten we allemaal. Als we slecht geslapen hebben, zijn we de volgende dag iets humeuriger. Hebben we iets minder energie. Laten we niet de beste versie van onszelf zien. En als dat een chronisch patroon is, dan is de vraag, wat was er nou het eerst? De mentale problemen of het slaapprobleem? Maar die dingen beïnvloeden elkaar, dus het maakt niet uit wat dan de oorzaak en het gevolg is. Maar als we beter slapen, dan zijn we de volgende dag leuker.
1: Ja, dat begrijp ik. Maar hoe kwam je erachter? Is dat door instanties die jou daarop hebben gewezen, dat ook in De Bilt dit probleem speelt?
2: Toen ik dat Amerikaanse onderzoek las, de GGD gevraagd om uit de jeugdonderzoeken ook te kijken of dat veel voorkwam dat jongeren met mentale problemen ook slaapproblemen aangaven. En daar zat heel veel over. Kwam heel vaak bij dezelfde jongeren uit.
1: Ja.
2: Dus die relatie is er.
1: En toen dacht je, ja, nogmaals, we dachten in eerste instantie dat mentale problemen voor slaapproblemen zorgen. Maar jij zegt al dat dat ook omgekeerd kan.
2: Ja, het beïnvloedt elkaar. Dus,
1: Nee, helder. Ja, als jongeren dus met dat slaapprobleem kampen, hè, chronisch slaaptekort. Ja, wat kan er dan allemaal gebeuren? Wat gebeurt er dan met zo'n jongere?
2: Het geldt ook voor volwassenen. Hè. Laten we daar duidelijk in zijn. Op het moment dat je slechter slaapt, en vooral als dat vaker gebeurt, dan is het zo dat er s'nachts het opruimwerk niet goed gebeurt.
1: Dus ja.
2: Dat wat we de dag ervoor hebben meegemaakt, zowel wat we aan informatie hebben moeten verstouwen, als wel de emoties die we verwerkt hebben, als wel dat we fysiek moeten herstellen. Dat gebeurt allemaal fantastisch in onze slaap. Maar als dat minder goed gebeurt door een korte nacht, een heel onrustige nacht, dan beginnen we de volgende dag niet met een schoon schip, maar beginnen we met wat vermoeidheid bij het opstaan. Dan kunnen we ook weer moeilijker nieuwe dingen opnemen.
1: Ja.
2: En de kans is groter dat we die dag een emotionele uitbarsting hebben, omdat we nog wat rommel van gisteren in ons lijf hebben zitten.
1: Ja, dus goed slapen is een goed medicijn eigenlijk, hè?
2: Is een heel goed medicijn. En eigenlijk iedereen kent het verschil tussen goed slapen en slecht geslapen.
1: Ja, in een bepaalde fase van je leven heb je er mogelijk meer last van, omdat de hormonen opspelen, hè?
2: Ja, op het moment dat de puberteit begint, dan is het voor jongeren ingewikkelder. Want dan zegt het lijf eigenlijk, verplaatst het ritme zich naar de nacht. En dan zou je dus pas later, geeft jouw lijf aan dat je behoefte hebt aan slapen.
1: Ja.
2: Maar ja, dat is pech hebben, want de volgende ochtend begint de school toch nog steeds op dezelfde tijd.
1: Precies.
2: Dus als je dan later naar bed gaat, wordt je nacht korter.
1: Ja, en daar word je niet vrolijker van.
2: Nee, daar word je niet vrolijker van. En het is tegen die tijd is het voor ouders ook steeds moeilijker om te zeggen, ja, maar ga nou op tijd naar bed. Dus daarom willen we ook graag ouders op de basisschoolleeftijd al helpen om een goede slaaproutine in te brengen. Te zorgen dat de kinderen dat hebben, dat als de puberteit eraan komt, dat je dan niet ook nog dingen moet gaan terugdraaien. Van ja, je ging altijd wel om 10 uur naar bed, maar eigenlijk moet het nu 9 uur en moet je smartphone niet meer mee naar boven.
1: Ja,
2: Als je al in de puberteit zit, is dat lastiger te onderhandelen met de ouder dan als je dat al eerder hebt ingesteld.
1: Ik begrijp het. We hebben samen iets gemeen. Jij bent grootvader, ik ben ook grootvader. En ik zou je vertellen dat die kleine, die is nu 2, maar die had heel veel slaapproblemen. En toen hebben ze een slaapcoach in de hand genomen. En die heeft echt geholpen. Die heeft ervoor gezorgd dat het kind een uur eerder naar bed gaat dan als ze gewend was. En dat heeft heel goed gewerkt.
2: Ja.
1: Had ik me nooit gerealiseerd.
2: Ja, ik zie het ook bij heel veel. Ik heb heel veel collega's, ook die jonge ouders zijn. Ik zie het bij heel veel dat het slapen ook bij de hele jonge kinderen niet meer zo vanzelfsprekend is. Maar
1: dat ze daarbij geholpen worden.
2: Onze campagne niet zozeer mee bezighouden. Het gaat ons echt om als het patroon eenmaal erin zit, als we met de tieners te maken hebben.
1: Ja, ik begrijp het.
2: Want dan komt er een nieuwe uitdaging in de wereld bij. Nee. Met alle informatie en social media en...
1: Ik begrijp het. Ik nam even dat uitstapje, omdat we samen iets gemeen hebben in de zin van jonge kinderen die ook wel eens problemen hebben. Maar ik ga even terug naar een onderzoek. Ja, er is veel onderzoek gedaan, ook bij de VU Amsterdam. Kun je daar iets over vertellen? De Charge Your Brains?
2: Ja. Omdat al lang al bekend is dat het bij pubers een probleem is, hebben ze in de VU een scholenproject opgezet. Voor de brugklassen van het voortgezet onderwijs, om de jongeren te helpen. Wat kan ik doen aan mijn slaap? En ze zijn nu ook al bezig met blijf je telefoon de baas. Hoe zorg ik dat ik 's avonds op tijd stop met online media en mijn smartphone en dat ik goed kan gaan slapen? Dus op die manier is er al het een en ander verzameld en is er een scholenproject. En het unieke in de beeld is dat we ons specifiek op ouders richten.
1: Ja, dat kunnen we even op ingaan. Je hebt iets georganiseerd, hè?
2: Ja, we organiseren volgende week woensdagavond een ouderavond voor ouders die kinderen op het voortgezet onderwijs hebben. Op 20 mei en op 8 juni doen we dat. Voor ouders die hun kinderen op de bovenbouw van de basisschool hebben.
1: Ja, dus het zijn kinderen zeg maar tussen de 12 en de 15 en die anderen zijn wat jonger. Die zitten nog op de lagere school.
2: Ja, 9 en de 12, ja.
1: Waar is dat?
2: Volgende week woensdag zitten we bij het nieuwe lyceum die ons ontvangt. Op 8 juni zitten we in het lichtruim in Bilthoven.
1: Oké. Hey, komen er ook andere leeftijdscategorieën aan de beurt?
2: Nee. Wij gaan ons in de basis op deze groep richten en op deze groep ouders richten.
1: Oké.
2: Het is wel zo dat we naast de ouders straks natuurlijk ook de professionals helpen en willen kijken hoe we dat verder kunnen zetten. Maar het is niet zo dat we ons
1: nu op de
2: hele jonge kinderen willen richten.
1: Nee, helder.
2: Hoewel dat bij de GGD... ongetwijfeld meer aandacht gaat krijgen.
1: Nogmaals, die hele jonge kinderen kunnen ook met slaapproblemen zitten.
2: Ja,
1: hè?
2: Ja.
1: Er is ook nog een week van de gezonde jeugd?
2: Ja, want de 8 juni is de ouderavond, maar 8 juni is ook de start van de week van de gezonde jeugd. En die staat, en dan gaan we de gezinnen, dus kinderen en ouders, uitdagen om 5 verschillende challenges te gaan doen. Eentje allemaal te maken met de gezondheid.
1: Oké.
2: De meeste ook wel echt met slaap.
1: Ja.
2: Dus er zit eentje voor drinken. Die gaat over water drinken, want we weten dat dat gezond is. Maar ook na 3 uur stoppen met energiegevers, zoals cafeïne, koffie, cola, energiedrank. Okay. Zodat je op tijd stopt met het extra opjagen van je lichaam, waardoor je 's avonds beter slaapt.
1: Ja, heel goed. Ja, impact, hoe meten jullie dat? Meer dadelijk van jeugdhulp vragen, hoe ga je dat doen? Want je gaat die actie straks starten. Heb je ook een soort instrument waarmee je meet of het helpt?
2: Ja, kijk, dat is altijd lastig. En in eerste instantie is het nu heel veel mensen wakker schudden, bewust worden en aan de andere kant wel praktische tips meegeven via de website. Om ze op weg te helpen van als je weet wat er aan de hand is, wat zou je anders kunnen doen?
1: Ja.
2: Wij hebben de ouders die naar de ouderavond komen gevraagd om of wij ze ook een evaluatie mogen sturen. En die sturen we dus na afloop van de Week van de Gezonde Jeugd. Dan weten we wat ze met de ouderavond informatie kunnen doen, maar ook wat ze eventueel met de challenges gedaan hebben. En of dat enigszins iets veranderd heeft in hun gedrag. En we gaan alles vervolgens gebruiken om te kijken, ja, wat kunnen we? Wat hebben ouders nog meer nodig? En wat kunnen we volgend jaar doen om hen te helpen?
1: Ja, ik zag een heel leuk filmpje met tips. Maak afspraken op een relaxed moment. Vraag de mening van je tiener. Geef ruimte daarvoor. Herhaal je behoeften. En begrijp je tiener. Hè? Een uitgeruste tiener is belangrijk. Lekker in zijn vel. Ik las maak afspraken. Geen telefoon naar bed. Gezamenlijke oplossingen. Afspraak is afspraak. Geen regels stellen, maar een afspraak. En tenslotte, ja, nou, ik lees het even voor omdat ik dat filmpje heb gezien. En dat vond ik heel, heel goed om je bewust te maken van waar je allemaal aan kan denken. Geef zelf het goede voorbeeld, hè, als ouder. Hè?
2: Vooral maar dat is ook een uitdagende. Hè?
1: Absoluut. En complimenten geven.
2: Ja, we zijn allemaal druk met een mobiele telefoon. En voor je het weet zie je mobiele telefoon meer dan je kind.
1: Ja.
2: We zullen zelf ook af en toe als ze het goede voorbeeld geven, iets moeten aanpassen. Ja. En dat is het leuke ook zo van de gezinschallenges. Dat het voor kinderen een uitdaging is, maar voor ouders soms ook een uitdaging. Om even goed de verbinding te hebben, even goed de tijd te nemen 's avonds. Hoe gaat dat met je? Zit je nog iets dwars? In plaats dat het kind met zorg aan zijn bed ingaat.
1: Ik vond het een heel informatief filmpje. Ja, even tenslotte nog even die ouderavond. Het is dus op 20 mei.
2: 20 mei, ja.
1: Dat is 12 tot 15 jaar. En de inloop vanaf 7 uur, nieuw lyceum. Aanmelden. Ik zag iets op, waar moeten ze zijn, De Bilt?
2: Ja, gemeente De Bilt heeft een campagne website. Gemeente De Bilt, campagne Slaap Lekker. En okay. Dan...
1: Ja, ik zag staan gemeente.nl of debeeld.nl slaap lekker.
2: Ja.
1: Dat is de site waar mensen zich kunnen opgeven.
2: Ja.
1: Hey, mag ik je hartelijk bedanken voor dit interview. Heb ik nog iets over het hoofd gezien? Wat je graag zou willen?
2: Ik hoop dat we veel mensen in actie krijgen.
1: Ja, dat hoop ik ook.
2: Dat meer mensen op basis van het filmpje wat jij hebt.
1: Ja, prachtig filmpje.
2: Hey, ja. Hier kan ik wat mee.
1: Ja. Nou, dat is een oproep, hè? Kijk naar het filmpje, ga naar de site. En ik hoop dat er heel veel mensen zullen komen en dat het veel impact zal hebben. Dankjewel, Simon.
2: Dankjewel, Bert.
1: Yo, dag.
2: Doei.
3: Roulette FM, regio nieuws.
4: Bunnik en Utrechtse Heuvelrug gaan aan kop in de tussenstand in Zuidoost-Utrecht voor het NK Tegelwippen. Bunnik is te vinden op plek 9 bij de kleine gemeente, Utrechtse Heuvelrug op 10 bij de middelgrote gemeente. Zeist is in de tussenstand te vinden op plek 15 en Wijk bij Duurstede op 21. De Bilt is op plek 58 een echte achterblijver. In deze gemeente zijn tot nu toe slechts 6 tegels op 1000 inwoners uit de grond gehaald. Terwijl dat er in Utrechtse Heuvelrug al 86 zijn en in Bunnik maar liefst 146. Het is de bedoeling dat inwoners en gemeenten zoveel mogelijk tegels en andere verharding verwijderen en vervangen door planten, struiken of ander groen. Het NK Tegelwippen loopt tot en met 31 oktober. Nu de levering van stroom onder druk is komen te staan, biedt de provincie Utrecht de gemeente een nieuwe handreiking. Daarmee moet het voor gemeenten mogelijk blijven om de plannen voor het verduurzamen van woningen door te zetten. De provincie wil uiterlijk in 2050 klimaatneutraal zijn. Om dat te bereiken moeten gebouwen anders worden verwarmd, wat de vraag naar elektriciteit verhoogt. Tegelijkertijd staat het elektriciteitsnet onder grote druk en is de beschikbare capaciteit beperkt. In de nieuwe handreiking netbewuste warmtetransitie staan concrete handvatten om bestaande woningen netbewust te verduurzamen zonder het elektriciteitsnet verder te overbelasten. Het gaat hierbij om isolatie, netbewuste warmteprogramma's en wijkaanpakken. Automobilisten kunnen met een speciale spaarpaal geld inzamelen voor 2 goede doelen in Leersum. De paal staat langs de Rijksstraatweg N225 bij de werkzaamheden aan de fietspaden, waar tijdelijk een maximumsnelheid van 30 km per uur geldt. De spaarpaal moet automobilisten stimuleren zich aan de lagere snelheid te houden. Over ongeveer 3 weken is het totaalbedrag bekend. Het geld gaat naar de Stichting Speelplaatsen Leersum en naar Zorgcirkels, een initiatief voor meer sociale samenhang en omzien naar elkaar in Leersum. De fietsroute door Leersum gaat flink op de schop voor de aanleg van een doorfietsroute. Eerder dit voorjaar werd aan de noordkant van de provinciale weg gewerkt. Nu is de zuidkant aan de beurt. Het oude tegelpad maakt daar plaats voor een nieuw asfaltfietspad.
3: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Ja, dat was een succesvolle single van Manfred Mann. Was tot 3 jaar geleden ook vaste prik in de top 2000. Het weerhoudt ons er niet van om dit liedje te blijven draaien.
1: Welkom bij Sportpodium. Mijn club op de radio. Een programma van Roulette FM. We geven allerlei leuke sportactiviteiten een podium op deze woensdagavond.
0: Vanavond hebben we aan de lijn Frits van Lingen, 63 jaar oud. Sinds, ik denk ongeveer 25 jaar al lid en vrijwilliger bij Fordaan. 7 jaar ook bestuurslid geweest. En de afgelopen 4 jaar als voorzitter van de commissie Duurzaamheid. In het dagelijks leven werkzaam als expert. Continu verbeteren bij een netbeheerder. Ja, op zondag 3 mei vierde de hockeyclub uit Groenekan een belangrijke stap richting een unieke ambitie om de eerste circulaire hockeyclub van Nederland te worden. Ik zeg goedenavond, Frits.
2: Goedenavond, Bert.
0: Ja, wat was de aanleiding om het allemaal duurzamer te maken?
2: Nou, eigenlijk was dat het herijken van onze missie samen in het bestuur. En waar we naast dat we vinden dat we maatschappelijk betrokken moeten zijn, dat we ook oog moeten hebben voor duurzaamheid en milieu. En als je dat opschrijft, dan moet je er ook betekenis aan geven. Dat hebben we gedaan door de duurzaamheid op te pakken in een commissie en daar stap in te gaan zetten.
0: Ja, vertel. Hoe hebben jullie dat aangepakt? Wanneer zijn jullie begonnen en hoe ging dat?
2: We zijn in 2022 begonnen. En toen hebben we eerst een routeplan gemaakt. Op basis van 5 pijlers. En die pijlers waren water, energie, voeding, omgeving, afval en materialen.
0: Zo.
2: En die routekaart is eigenlijk een mijlpalenplanning tot 2028. In grote brokken. En die zijn we nu weer langzamerhand in kleine brokjes zijn we die aan het uitvoeren.
0: Ja, dat is nogal breed. Hè? Ja, inderdaad, je bent er jaren mee bezig. Het is 2022, ja. We zijn 4 jaar verder. In welke volgorde heb je het aangepakt?
2: We zijn begonnen met energie. Dat is eigenlijk de quick wins zijn dat. Hè? Dus dat zijn onze ledlampen of onze traditionele lampen vervangen voor ledverlichting.
0: Ja.
2: Zonnepanelen. Vervolgens hebben we het water aangepakt. We hebben een aantal drinkpunten op het terrein neergezet, waardoor we minder flesjes water verkochten. Plastic flesjes. We hebben onze velden moeten vervangen op veld 3 en 4. En daar zijn we overgegaan van op oppervlaktewater. Dus wij trekken nu water uit de sloot in plaats van dat we kraanwater gebruiken. De waterbesparende kraan hebben we ingevoerd. Nou, zo hebben we iedere keer hebben we een stukje gedaan op het gebied van voeding. Hebben we vegetarische voeding, zoals de witte garnituur die bij ons bekend is. Die kunnen we ook tegenwoordig vegetarisch krijgen.
0: Net zo lekker.
2: Ja, dat is hartstikke lekker. En als we kijken naar de omgeving, we hebben een hele campagne gedaan in samenwerking met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om op de fiets naar Fordaan te komen. We hebben een aantal ecologische zones zijn aan het inrichten. Waar we van gewoon gras afgaan en daar gewoon een mooie lokale of een in ieder geval inheemse grassoorten neer te zetten.
0: Zo.
2: Die je ook niet hoeft te maaien. Die kun je lekker laten groeien. Kunnen ook de bijtjes erop afkomen.
0: Ja, fantastisch.
2: Afval en materialen. Daar hebben we, met onze afvalbedrijf, Renewy, die heeft ons geadviseerd hoe wij het beste afval kunnen scheiden. Dat doen we nu ook. En materialen is gewoon ook het hergebruik van materiaal. We kopen het materiaal wat al een keer eerder een leven heeft gehad als iets anders. Zoals slagplanken of van die pionnetjes, hesjes.
0: Dugouts?
2: Dugouts.
0: Nog niet.
2: Nog niet. Maar wel bijvoorbeeld de doelen. Die worden door een bedrijf die wij inhuren gelast. Dat kan ook van bestaand of hergebruikte materiaal zijn. Ons tenue, zijn shirt is volledig recyclebaar.
0: Enorm. Wat een enorme inspanning is dat geweest. Ja, je hebt dus ook gewoon alle leden proberen zo goed mogelijk bij te betrekken.
2: Ja. Ja, we hebben ook heel veel vrijwilligers. De kluscommissie die klust ook heel wat af. Hè. Als we bijvoorbeeld, zoals we die velden moesten vervangen, hebben we grote stukken kunstgras hebben hergebruikt. Maar ook de hekken die vervangen moesten worden, hebben we voor een deel hergebruikt. Dus daar zijn wel veel leden bij betrokken, ja.
0: Zijn er fondsen geweest, subsidies geweest, de gemeente? Wie hebben allemaal bijgedragen aan dit succes?
2: Ja. Nou, de gemeente in deze is een van onze partners naast de Rabobank en Gols. En die hebben ons financieel ook ondersteund door middel van subsidies, sponsoring, speciaal voor duurzaamheidsdoeleinden. En we hebben natuurlijk de BOZA, hè, dat is zeg maar het fonds waar je als je een duurzaamheidsmaatregel neemt ook subsidie uit kunt putten, de provincie. Dus we hebben eigenlijk allerlei bronnen, financiële middelen uit verschillende bronnen gehaald om dit allemaal te kunnen financieren.
0: Is de KNB nog betrokken?
2: Nee, die zijn niet in die zin betrokken. We hebben wel af en toe een luisterend oor bij hun om ze te vragen van joh, hoe een andere club staat. Zijn ontwikkelingen.
0: Ja, zij kunnen natuurlijk wel een rol spelen om zo'n club als Fortaan in het zonnetje te zetten en te laten zien wat daar gebeurt en waar andere clubs weer profijt van kunnen hebben.
2: Ja, ik heb een jaar of twee geleden op het KNB-congres, dat is al bij de Rabobank, heb ik samen met de directeur van de Rabobank een verhaal gehouden over de verduurzaming van de club en wat de Rabobank er ook in kan betekenen. Dat was in die zin kregen we ook het podium om het te delen.
0: Nog even, kijk, jullie zitten in de gemeente De Bilt. Zijn er clubs ook in deze gemeente die interesse tonen voor wat jullie allemaal doen?
2: Jazeker, we hebben eigenlijk vanaf het begin af aan zijn we samen opgetrokken bij NOVA, dat is de korfbalvereniging.
0: Ja.
2: De accommodatiebestuurslid die heeft in onze duurzaamheidscommissie steeds bijgezeten en meegesproken. En vervolgens zijn zij hun eigen pad gegaan, hebben ze hun hele clubhuis verduurzaamd. Daar maken wij dus in de winter ook gebruik van. Daar hebben we dan ook wel financieel voordeel bij. Dus in die zin hebben we een mooie samenwerking gehad.
0: Ja, de NOVA heeft nog meegedaan aan een of andere, wat was het ook weer, een prijs wat ze konden winnen, de duurzaamheid.
2: Dat klopt, ja. Ja, daar kun je nu op stemmen via de ANWB.
0: Ja.
2: En dan kunnen zij een prijs van €10.000 winnen. En dat kunnen we ze van harte. Dus hun nominatie wordt binnen onze club ook heel erg gedeeld.
0: Ja, geweldig.
2: Dat we zoveel mogelijk stemmen verzamelen voor ze.
0: Volgend jaar Fortaan meedoen?
2: Ja, dat zit wel in onze hoofden, ja. We zijn, je zei de mijlpaal afgelopen 3 mei zijn van het gas afgegaan. Dat betekent dat we nu met de warmtepompen ons clubhuis verwarmen, maar ook dat we in de keuken helemaal van het gas af zijn. Dat is wel iets waar we trots op zijn en waar we ook wel graag voor zo'n prijs aan meedingen.
0: Ja, dat begrijp ik. Ja, feest, hè, 3 mei. Hoe is dat gegaan?
2: Ja, dat is gewoon leuk. De voorzitter die een praatje houdt, vertelt hoe trots hij is op wat we allemaal al bereikt hebben. De directeur van de Rabobank die daar nog een schepje bovenop deed. En zij zijn partner in duurzaamheid met onze vereniging. Dus wij krijgen jaarlijks ook een bedrag van de Rabobank om dat te investeren in de verdere verduurzaming. En dat maakt het ook wel makkelijker om dat soort stappen te zetten.
0: Ja, natuurlijk. Tenslotte, hè, er zijn dus clubs uit de omgeving. Je noemde NOVA, maar andere clubs kunnen toch ook altijd even bij Fortaan een kijkje komen nemen of contact opnemen?
2: Ja, zeker. Ja, graag zelfs.
0: En wat moeten ze dan doen? Wat is het handigst?
2: Gewoon even contact opnemen met duurzaammetvoordaan.nl.
0: Duurzaammetvoordaan.nl, oké. Okay. Ja. Nou, ik vind dat wat ik hoor, ik vind het geweldig wat je doet. Is niet alleen maar dus van het gas af en een warmtepomp. Maar ook de velden met slootwater. Ook het eten, de shirtjes. Jullie hebben wel aan heel veel dingen gedacht, zeg.
2: Ja. We zijn er nog lang niet, hè. Maar we zeggen altijd, het einddoel is circulair worden. Dat is leuk, maar de reis ernaartoe die is eigenlijk belangrijker. Dat je de stappen zet om steeds verder die footprint kleiner te maken.
0: Ja.
2: En
0: wat staat er nog op de verlanglijst?
2: De eerste volgende project is een batterij.
0: Oké. Okay.
2: Dus wij wekken heel veel energie op met die zonnepanelen.
0: Ja.
2: Eigenlijk te veel voor overdag te verbruiken. Dus we krijgen een grote batterij waar we een groot deel van het opgewekte energie kunnen opslaan. Verdere uitbreiding van die ecologische zones. Zo zijn er nog wel een aantal dingen. We hebben bijvoorbeeld een borstelmachine voor de velden. Ja. Waardoor we bij iedere dag met van die bladblazers hoeven te
0: om te gaan daar.
2: Blazen, ja, ja. Veel lawaai maken en veel benzine gebruiken. Dus
0: heel goed.
2: Op allerlei fronten is er nog winst te behalen.
0: Heel goed bezig. Ik hoop dat andere clubs dit ook allemaal horen. Dat ze toch bij Fordaan een oren en ogen gebruiken om te zien wat er allemaal daar gebeurt. Ik wens je heel veel succes, ook in de toekomst, met de paar stappen die nog te maken zijn. En ik hoop van harte dat volgend jaar de 10.000 euro naar Fordaan toe komt. Hè?
2: Dat heb ik ook weer. Dankjewel.
0: Hey, dankjewel voor dit gesprek. Hè?
2: Ja, graag gedaan. Fijne avond. Dag.

0: Ik ben, wat een mooi nummer van de Everly Brothers.
1: De Everly Brothers, klassiekers uit de 50e jaren. Ja, het thema blijft toch slaap en dromen. En dan hebben we een legendarisch nummer van de Beatles, van de LP Abbey Road. En het nummer is Golden Slumbers.
0: Hey, Abbey Road, was dat niet met die
1: inderdaad.
0: Met die grote stappen over?
1: Inderdaad, Abbey Road wordt nog steeds heel druk bezocht. De beroemde zebra. Voor mensen die geïnteresseerd zijn, die kunnen 24 uur per dag op de app kijken. Ja. Al die Japanners die eroverheen gaan. Maar goed, Golden Slumbers.
0: Ja. Komt-ie.

0: Nou, dat is een kort nummer, Ben.
1: Ja, Bert, dat was toen de tijd. Abbey Road was een conceptalbum.
0: Ja.
1: En dat was een onderdeel van een soort medley. Persoonlijk vind ik, ja, je weet hoe ik van de Beatles ben, maar Abbey Road is mijn ultieme favoriet. En over 2 weken komt Sir Paul McCartney uit met een nieuwe album. Ben ik ook heel nieuwsgierig naar.
0: Gaan we daar aandacht aan besteden?
1: Daar gaan we uiteraard aandacht aan besteden. En we gaan weer over, natuurlijk, toch het thema blijft dromen en slapen. En dan hebben we het over Otis Redding.
0: Ja.
1: I Got Dreams to Remember.

0: Ben, we hebben allemaal wel dromen die we ons kunnen nog, die we ons nog kunnen herinneren. Die Otis, joh, wanneer was dit nummer?
1: Dit is, ik denk, 1967 zo'n beetje.
0: Zo.
1: Ja, en laat ik zo zeggen, voor zijn grote doorbraak is te overlijden. Dog of the Bay was een grote hit, maar toen was hij inmiddels al overleden. Oh. Bij een vliegtuigongeluk.
0: Oh.
1: Ja, Otis, een van de grootste soulzangers aller tijden. Ik ben heel erg van de Britpop, maar zeker van de soul. Net zoals ik afgelopen zaterdag naar een concert van Lady Blacksmith ben geweest. Dat was vorige week de Earcatcher.
0: Ja.
1: Maar ja, Otis, net zoals Solomon Burke, dat zijn van de grote soulzangers natuurlijk. Hè.
0: Vliegtuigongeluk?
1: Ja, vliegtuigongeluk, ja. Vliegtuigcrash.
0: Hoe oud was hij toen, joh?
1: Ik denk dat hij, even kijken, ja, heb ik niet helemaal paraat.
0: Maar nog wel?
1: Midden 20.
0: Toch geen 27?
1: Nee, niet.
0: Wat vroeg zeg. Ja, Ben, ik zie nou de Rhythmics staan.
1: Ja, Dave Stewart en Annie Lennox. En dat is Sweet Dreams.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen. Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
7: Zet je product of bedrijf in de spotlights. Kies voor radioreclame. Kijk snel op roulettefm.nl/adverteren en informeer naar de mogelijkheden. roulettefm.nl/adverteren.
8: In de buurt. Roulette FM.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 13 burgers om het leven gekomen en 41 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanval op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Vooral de regio Dnipropetrovsk werd zwaar getroffen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. Weerpresentator Peter Kuipers-Munneke legt uit dat de windstoten het gevolg waren van harde regen.
10: De koude lucht, bovenlucht, die wordt mee naar beneden gesleurd met die regen mee. En die botst dan tegen het aardoppervlak en ja, die gaat zich dan verspreiden. En zo kun je rondom die buien hele zware windstoten krijgen.
9: Het ging in Eersel om een lokaal fenomeen. Overijssel wil de komende jaren de wegenbelasting verhogen. Dat is volgens het provinciebestuur nodig om onderhoud aan wegen en bruggen te betalen. Op 1 juli neemt de provincie een definitief besluit over de verhoging. Die stijgt dan jaarlijks met iets meer dan 2%. Igor Arrieta heeft de 5e etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De roze leiderstrui is voor Afonso Eulalio. De finale van de etappe verliep uiterst opmerkelijk, zegt commentator Gabriel Melging.
11: Na een knotsgekke finale waarin zowel hij als medekoploper Eulalio nog een keer onderuit gingen. Daarna miste Arrieta ook nog een bocht en gleed hij nog een keer bijna onderuit. Maar in de laatste kilometer kwam hij toch nog bij Eulalio en ging hij eroverheen. En zo won hij dus die rit in Potenza.
9: Wout Poels liet voor de etappe weten dat hij na dit seizoen waarschijnlijk stopt. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms wat onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS-journaal.
12: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog één file in het midden van het land. Op de A12 van Utrecht naar Arnhem heb je tussen Oosterbeek en Knoopend Waterberg een kwartier vertraging. Komt door een vrachtwagen met pech. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
13: Vanuit de beeld is dit
14: Roulette FM.
0: Met nu Ben en Bert. Ben Hessel en Bert Feithuis.

0: dat was I Wanna Dance With Somebody. Ja, toen ging nog alles goed. En Voor de Wind met Whitney. Nummer 1 single uit 1987. Zijn jullie er klaar voor? De actualiteiten van deze week. Ja, Ben, ik las dat er geteld wordt, de dak- en thuislozen worden geteld. Hoe doe je dat in godesnaam, joh?
1: Weer wordt er een speciale consulent ingezet en die gaat dan de dak- en thuislozen tellen in plaats dat ze er wat aan gaan doen.
0: Ja, er is altijd onderzoek. Hè? Er begint alles begint met onderzoek.
1: Bolletjesdak en weet ik wat. Oplossingen. Ik geloof in oplossingen.
0: Ja, de gemeente heeft nog nooit zoveel externe
1: dat is ever.
0: Maar dit wordt gedaan door de Hogeschool van Utrecht en het Kansfonds. Ja, die zijn in 2023 al gestart met de telling waarbij dakloosheid gedefinieerd is als gebrek aan volwaardige huisvesting.
1: Ja, ik heb daar toch een beetje mijn gedachten over. Dan toch maar eens even, dan heb ik toch een compliment voor onze voormalig wethouder Hans Spekman, ook niet onbekend. Want die begon niet met telling, maar heeft de Junkertunnel Hokertreinen zeer effectief aangepakt. Niet door tellingen, maar door efficiënt ingrijpen.
0: Nee, oké. Maar dan zijn ze weggejaagd. Dan zijn ze nog niet onder dak, Ben.
1: Nee.
0: Dan zijn ze nog niet onder dak. Dit onderzoek, daar doen gemeente De Bilt ook aan mee. Bunnik en Wijkbeduursteden en 13 andere gemeenten. En die hogeschool die pakt dat aan. Het gaat om mensen dus die nu onder de radar blijven. Zoals als jongeren die bij bekenden slapen. Of gescheiden mensen die de nacht in de auto moeten doorbrengen. Ja. Ook kinderen. Mensen boven de 65 en mensen zonder geldig verblijfspapieren. Die ontbreken allemaal in de statistieken.
1: Ja. Dakloos en thuisloos zijn twee verschillende categorieën. Je hebt mensen die zijn dakloos, maar niet thuisloos. Die slapen bij kennissen op een bank en een week lang.
0: Ja, ja. Maar dat zijn wel mensen die dus niet een eigen woonruimte hebben. En er zijn heel veel mensen die zwerven.
1: En die functioneren ook nog in de maatschappij en baan. Uit persoonlijke ervaring, want iedere dag kwam ik van mijn werk ruim een jaartje terug of acht maanden terug. Ja. Reed ik langs Fort Blauwkapel. En er was ook een heel, illegaal tentenkamp.
0: Ja.
1: Voornamelijk door Poolse mensen die er gewoon uitgetrapt waren bij een werkgever. En er is heel lang over gepraat. Het heeft bij elkaar 8 maanden geduurd eer dat, opgeruimd was.
0: Ja, nou ja, opgeruimd. Ik hoop dat die mensen een dak boven hun
1: hoofd hebben uiteindelijk, hebben ze een oplossing opgelost.
0: Nogmaals, aan die telling doen 120 maatschappelijke organisaties mee. En ze hopen dat de gemeente door die telling een completer beeld krijgt van de dakloosheid. En die kennis wordt weer gebruikt om de aanpak van dakloosheid tegen te gaan en aan te scherpen en mensen beter te helpen.
1: Zucht.
0: We gaan het meemaken. En wat vrolijke nieuws. De heren van SCHC die hebben met heel veel lof de promotieklasse bovenaan gestaan, gewonnen. Sterker nog, ze zijn kampioen geworden in die promotieklasse. En dat betekent dat ze gaan promoveren naar de hoofdklasse. En daar mag ik ze mee feliciteren, Ben.
1: Bert, als niet zo thuis in de sportwereld, FC, waar staat dat voor?
0: Stichtse Cricket en Hockey Club.
1: Oh, oké, goed.
0: Ja, op zaterdag 23 mei speelt Heren 1 thuis van Stichtse om 3:15. De laatste

0: zaterdag om 4 uur. En om 4 uur spelen ze ook thuis in Bilthoven. Dus eerst is het op donderdag om 4 uur. En dan is het thuis, ik denk, zaterdag om 4 uur. Dus ik zou zeggen, Ben, als je tijd en gelegenheid hebt.
1: Ik ga liever naar de klasse waar jij in speelt, Bert. Dat is de keukenkampioen. Nee. Hoe heet dat waar jij in speelt?
0: Nou, ik speel ergens in de veteranen.
1: Maar dat heeft niet de keukenkampioen.
0: Heeft ook klasse, maar wij zitten in de gezelligheidsklasse.
1: De derde helft.
0: Ze zijn ook nog Europees kampioen geworden, die dames. Ja. En ze kregen een medaille. Ja, een medaille van verdiensten in brons van de gemeente De Bilt. Ja. En wie waren daarbij? Ja, Ben, jij roept natuurlijk gelijk Maarten Haverkamp. En daar heb jij gelijk in. Maar wie er ook was Feline Bai.
1: Onze kinderburgemeester.
0: Ja. Die was er ook bij. En de bronzen medaille is uitgereikt aan het hele team. En die werd door het manager. Ja, ik geloof dat het Caroline Minderhout was. Die heeft het in ontvangst genomen. Ja, en die Haverkamp. Die was vorig jaar. Was die ook gaan kijken. Toen speelde de SCSC op Den Bosch. Toen hebben ze verloren. Maar nu zijn ze ongeslagen bovenaan. Dus ik hoop ook dat ze het gaan winnen in die play-offs. Ben, dan nog iets. De City Bioscoop. Heb je daar wel eens van gehoord?
1: Ik heb zeker de City Bioscoop gehoord. Dat vind ik een legendarisch bioscoop in Utrecht. Die er ook prachtig uitziet.
0: Ja.
1: In het verleden, als ik kon kiezen dat ik naar een James Bond film ging. Ja. Koos ik liever voor de City.
0: Ja.
1: Alleen het gebouw is zo verwaarloosd geworden. Doordat Kinepolis, of heet die organisatie?
0: Ja, Kinepolis, ja.
1: Jos Stelling heeft ook getracht daar iets mee te doen. Maar dat is niet gelukt. Maar ik vind het echt doodzonde dat dit unieke cultureel erfgoedpand op deze. Ik weet niet wat erin gaat komen, maar ik vind het heel jammer.
0: Ja, het is een prachtig pand.
1: Ik heb er heel veel films gezien. Ja. Het is een historisch pand. Ooit een keer heb ik het genoeg gehad met een bandje daar te spelen tijdens een soort slotavond filmdagen voor de medewerkers. Ik koester heel veel herinneringen aan dit unieke pand.
0: Dus laten we hopen dat het een goede bestemming krijgt.
1: Misschien
0: weer een bioscoop. Maar
1: ja, dat zou het mooiste zijn natuurlijk.
0: Ten slotte, ja, nog even. We gaan het straks even over dat Songfestival hebben. Ja. Maar eerst even. 20 mei organiseert de Biltse Sportfederatie weer een sportcafé. Het thema is Ouders langs de lijn. Ja, Ben, dat is echt wel eventjes een puntje. De gastspreker is Tisha Neven. Dat is een expert op het gebied van kinderpsychologie. En in het bijzonder waar het gaat om de begeleiding van ouders bij de opvoeding. Ja, ze is veelgevraagd spreker in de sportwereld. Mogelijk kunnen wij haar ook een keertje bevragen. En de belangstellende ouders, die zijn van harte welkom om daarheen te komen. Het is eens even kijken, waar is dat sportcafé? De Kees Boeken. Het is bij SCAC. Kees Boekenlaan, de 20e om 19:30 in het clubhuis in Bilthoven. Dus het is ook voor iedereen. Hè? Het is niet alleen maar voor de mensen die op sportclub zitten, maar ook de ouders en mensen die geïnteresseerd zijn kunnen daar komen. Ja, Ben, vind je dat wel een goed idee dat ze daar apart aandacht aan geven?
1: Ouders langs de lijn. Ja, nou ja, ouders langs de lijn, dat is niet altijd een genoegen. Omdat ouders langs de lijn zich niet altijd weten te gedragen.
0: En daar gaat het om.
1: En pak ik een voorbeeld.
0: Ja.
1: Wilfried Giné en Arjen Robben.
0: Ja, ik zag het.
1: Dat is denk ik ongeveer 2 maanden terug.
0: Een maand geleden. Ja, wat was er ook weer? Die Wilfried Giné, die zijn zoontje speelde daar voetbal.
1: En Arjen Robben, die was geloof ik coach van dat team.
0: Maar ze hadden ook ruzie met die scheidsrechter.
1: Ja, inderdaad.
0: Ik weet het niet meer. Ja, dat kan ook niet. Het is ook
1: ouders langs de lijn. Dan, ja.
0: Nou ja, ouders langs de lijn. Kijk, ik heb een voetbalkind gehad en later hockey. Jij hebt een voetbalmeisje gehad en daar ben je ook gaan kijken. Soms zijn die ouders gewoon, ze hebben een draadje los. Dan hebben ze gewoon het weekend nog in een, dan gaan ze het helemaal uitleven wat ze die week helemaal beleefd hebben. En die roepen gewoon, moet je klappen.
1: Ja.
0: Dikke auto erop, man.
1: Ouders langs de lijn, in mijn geval was dan, huurde ik jou, of tenminste vroeg ik jou of de neven, of ze wilden fluiten. Of iets
0: vlaggen,
1: dan.
0: De vlaggen.
1: Maar dan moet je vrijwillig vlaggen en dan de tegenstander is niet mee eens. Maar draag je toch een beetje.
0: Nee, kijk, je moet kinderen nooit onder druk zetten en enthousiast aanmoedigen, dat mag altijd, dat vinden kinderen fijn. Maar schreeuw en kritiek van de zijlijn.
1: Nee, maar dan ruzie maken met de tegenstander, dat kan toch gewoon niet. Nee. Als ouder dan, hè?
0: Nee, kan echt niet. Ja, luister, ze had ook nog een paar tips, maar daar kunnen we de volgende keer over hebben. Maar je moet vooral plezier hebben. En het gaat voorpresteren. Moedig aan. Ga niet lopen coachen.
1: Jij moet straks mijn richtlijn maar even draaien. Onze tune. Je dat wel dan moet gaan doen.
0: Oké, dan gaan we staan. Nou, spaar de scheids. Want iedereen begint altijd te zeuren en te schreeuwen naar die scheidsrechter. Geef een goed voorbeeld. En laat maandag tot en met vrijdag thuis. Ja, Ben. En dan gaan we even. Nog één klein dingetje. Als je ooit wat gestudeerd hebt en je vertrekt

0: voor 5 jaar naar het buitenland.
1: Niet, moet wel hoger. Moet wel, ja.
0: Dan loopt de staat ongeveer 170 miljoen euro mis. Ja.
1: Ik zal ze aan mijn dochter vragen. Die heeft een half jaar stage in Barcelona.
0: Ja, ze kan dat
1: of
0: beter.
1: Ze iets langer. Je moet ze 5 jaar wegblijven.
0: Ja. Ja. Worden nu
1: zou allemaal, ze wel willen, denk ik. Ja,
0: er worden nu allerlei dingen in gang gezet om dat allemaal te voorkomen. Want 170 miljoen euro is toch een hoop geld. Maar Ben, we gaan even terug naar, naar het Songfestival. Ja. Ja, ik heb even wat gezien bij het journaal. Ik ben niet zo'n grote fan hoor, van het Songfestival. Maar dit wordt steeds gekker allemaal.
1: Het is altijd een beetje. Ik ben wel 2 jaar terug. Ik ben mijn dochter voor het eerst naar Paradiso geweest.
0: Ja.
1: En toen had ik die zanger Claude uitgekozen. Dat vonden we allebei leuk. En op de avond daarvoor kregen we te horen dat hij naar het Songfestival mocht. Dat vond ik wel leuk.
0: Ja, nee, het zit ook leuke dingen bij. Vroeger ging ik er ook naar kijken en dan konden we ook punten geven.
1: Ja.
0: Verhaal, maar ik ben er nu wat minder in. Maar Leni Koer, wat is dat
1: nou
0: weer?
1: Dat is waar ik een persoonlijke ergernis. Kijk, Leni Koer is van Joodse afkomst. En sinds de inval in Gaza wordt zij al bedreigd. Dus een optreden, ik weet niet, ergens in de buurt van Twente.
0: Ja.
1: En kwamen mensen met Palestijns vlag. Nou goed. Maar iedere keer, ze durft bijna niet meer op te treden. Ja. Omdat ze iedere keer lastig gevallen wordt.
0: Ah, ja.
1: En het allererge was, 3 dagen terug zou ze een besloten iets komen bij of een bejaardentehuis waar mensen ook dementerend was.
0: Ja.
1: Zelfs daar was dat aan.
0: Nee.
1: En ze is het nu zo zat, al die bedreiging, dat ze toch zegt, liever naar Israël terug dan maar in de schuilkelder, maar dan word ik toch beschermd. En zo erg moet het al komen.
0: Ja.
1: En wat mij bijzonder irriteert, we hebben al gehad het laatst met een gemeenteraadslid van De Bilt, ook van Joodse afkomst. Stel voor, je komt een bepaald land, je komt uit Iran, dan wordt er niet tegen jou gezegd, dat regime is fout, dus jij ook.
0: Ja.
1: En de Joodse gemeenschap, die wordt hier al 500 jaar gediscrimineerd. En de Amsterdamse scholen, maar dat is zo iemand als Leni Koer, die niemand kwaad heeft gedaan.
0: Sterker nog, ze was Nederlands trots met de troubadour.
1: Ja, ja, en dat gaan we ook zo meteen draaien. Ons thema is wel dromen en slapen, maar ik ben hier zo boos over. Dat ik denk, nou kijk Leni, dan gaan we die even draaien straks.

Uit het boek Als je toch 100 wordt, kun je net zo goed gelukkig zijn. Beste lezer, verspil je tijd die je nog hebt niet aan vastklampen aan het verleden en je zorgen maken over de toekomst. Hou op met denken, ik wou dat mijn akker beter had bemest in de lente. En is dit alles wat ik oogst? En de oogst van anderen ziet er veel beter uit dan de mijne. Bedenk in plaats daarvan manieren waarop je alles wat je nu hebt goed kunt benutten. Ik zeg het nog maar één keer. Het beste van ouder worden is de vrijheid die je hebt, zonder alle verantwoordelijkheden en verplichtingen van vroeger. Hoe zag je leven eruit voor je pensioen? Dat bedoel ik.

0: Colette FM Regio Nieuws.
1: Het is onzeker of er voor 25.000 woningen die de komende jaren in Midden-Nederland gebouwd worden wel een normale stroomaansluiting mogelijk is. De provincie meldt dat de onzekerheid te maken heeft met de aansluitstop die vanaf 1 juli geldt. De provincie had eind vorig jaar voor ongeveer 60.000 nieuwbouwhuizen een aanvraag ingediend bij stroomnetbeheerder Stedin. Eerder werd al duidelijk dat 35.000 huizen gewoon kunnen worden aangesloten. Maar voor de overige 25.000 is dat hoogst onzeker. Om de druk van het stroomnet te halen is het volgens de provincie nodig om een nieuw hoogspanningsstation te bouwen ten noorden van de stad Utrecht. De provincie verwacht dat dit station in 2031 klaar kan zijn. Bij Lage Vuursche zijn ruim 100 tijdelijke parkeerplaatsen aangelegd in een weiland aan de Vuursche Steeg. Daarmee wordt het dorp beter bereikbaar tijdens de langdurige reconstructie van het centrum. De contactcommissie Lage Vuursche heeft met terreineigenaar familie De Rooij een overeenkomst gesloten. Het tijdelijke parkeerterrein ligt tegenover parkeerplaats Beukenwoud en moet ervoor zorgen dat bezoekers het dorp ondanks de werkzaamheden toch goed kunnen bereiken. De extra plekken blijven beschikbaar zolang de reconstructie duurt. Inmiddels is de tweede fase van het project gestart. Volgens de huidige planning lopen de werkzaamheden nog tot en met augustus. Bunnik en Utrechtse Heuvelrug gaan aan kop in de tussenstand in Zuidoost-Utrecht voor het NK Tegelwippen. Bunnik is te vinden op plek 9 bij de kleine gemeente, Utrechtse Heuvelrug op 10 bij de middelgrote gemeente. Zeist is in de tussenstand te vinden op plek 15 en Wijk bij Duurstede op 21. De Bilt is op plek 58 een echte achterblijver. In deze gemeente zijn tot nu toe slechts 6 tegels op 1000 inwoners uit de grond gehaald. Terwijl dat er in Utrechtse Heuvelrug al 86 zijn en in Bunnik maar liefst 146. Het is de bedoeling dat inwoners en gemeenten zoveel mogelijk tegels en andere verharding verwijderen en vervangen door planten, struiken of ander groen. Het NK Tegelwippen loopt tot en met 31 oktober.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl. Thank you.

0: Ja, dit was Miles Kane. Ja, deze Brit was de frontman van The Radicals en The Last Shadow Puppets. Hij probeerde het in 2013 met minder succes. Ook solo met Better Than Dead. Ja, Ben, we zitten nog steeds
1: te slapen en te dromen.
0: Ja, te dromen.
1: We hebben een bedje neergezet, heerlijk. En met muziek kan je heerlijk in slaap komen. Ja, daar heb ik het straks toch al over.
0: Je hebt hele mooie nummers uitgezocht.
1: En dit is weer zo'n klassieker. Dat gaat over Dream a Little Dream of Me. Is door heel veel mensen uitgevoerd. Maar ik vind dit wel een van de mooiste. Het is Ella Fitzgerald met Louis Armstrong.

0: Ben een verrassend duo.
1: Mooi, hè? Dat, ja, dat is natuurlijk een heel klassiek nummer. En ik vond deze combi geweldig. En dan, ik zit me zo voor te stellen in de jaren 50... dat ik in Hotel American zit of in Peba... of nog beter Chelsea Hotel... En dan een martini bestel. Shaken, not stirred. Weet je dat idee? ik droomde even weg.
0: Qua fantasie. Ja, heerlijk.
1: Fantasie. En dat deze muziek dan op dat. Nee, het liefst nog live uitgevoerd.
0: Ja, geweldig, geweldig. Ik zie het zo voor me.
1: En dan hebben we zo meteen weer een klassieker natuurlijk. Van the one and only Roy Orbison.
0: Ja, heeft hij altijd een zonnebril op?
1: Ja, ja. Dat was nou, dat in zwart. Hij, kijk, het punt
0: in
1: was.
0: In zwart, ja.
1: Dat had een beetje. Kijk, hij was een fantastische zanger. Maar hij zag er nou niet bepaald uit als een popartiest. En hij was samen met Johnny Cash en Elvis Presley in dezelfde studio, de Sun Studio in Memphis. Ja, en toen hebben ze ooit bedacht, weet je wat?
0: We zitten in mijn zonnebril.
1: In zwart en een zonnebril voor het imago, zeg maar. Ja, had een fantastische stem. Maar ja. En toen de jaren 50 telde uiterlijk ook heel erg en wilde bewegingen. En Roy Orbison was veel, maar geen wilde bewegingen.
0: We gaan draaien.
2: A candy-colored clown they call the Sandman tiptoes to my room every night. Just a sprinkle started.

0: deze keer verloren. Kom er maar in, Ben.
1: Ja, Ben, hebben een artiest verloren?
2: Deze week niet.
1: Nee.
2: Maar ik grijp terug naar een stukje historie. En dan heb ik het dus over dezelfde datum. 13 mei 1988.
1: Zo.
2: En ik heb het over Chet Baker. Dat was een heel bekende natuurlijk jazz-trompetist. Zanger ook. Maar het meest absurde is dat hij dood aangetroffen is op de Prins Hendrikade. In Amsterdam. Ze wisten niet precies waar het aan lag. Of het nou drugs waren. Hij leunde uit een raam. En ze hadden in eerste instantie niet door wie daar lag. De politie ook niet. En het bleek achteraf de wereldberoemde artiest te zijn, Chet Baker. Getroubleerd man. Heroïnegebruik, drankgebruik. Maar dat was op de Prins Hendrikade in Amsterdam. Ja, en tegenwoordig, het heet nog steeds Hotel Prins Hendrik. En er is een kamer, 210. Die kan je daar boeken. Dat is de Chet Baker Room.
1: Getver. Ja. Maar is hij daar dood gevonden of is hij er afgesprongen? Of wat is
2: nou, dat is de hele complottheorieën zijn er over CIA en weet ik wat. Vermoedelijk is dat hij een beetje in gedrogeerde toestand bij dat raam is gaan leunen.
1: Ja.
2: En hij moest er toch een soort spel moest hij omhoog doen. En hij is gewoon eruit gelaten.
1: Jezus.
2: Het blijft een raar iets te vonden, maar ze wisten niet wie het was. Dus het heeft bijna 12 uur geduurd. Eerst door hadden wie dat was.
1: Maar nu weten we het.
2: En nu weten we het. En Chet Baker, ja, ik. En over slaap, hè, dat was ook.
1: Ja, ja.
2: Dus dit was 13 mei. Dat iemand, maar ik dacht, ik heb vaak ben in slaap gevallen. Met twee van de dingen. De podcast van Maarten van Rossum.
1: Ja, dan kan je lekker
2: maar
1: dat
2: kon ik toen niet draaien. Maar dat was zeker muziek van Chet Baker. Dus vandaar dat we nu een nummer draaien. You and the Night and the Music van Chet Baker. Daar kan je heerlijk op slapen als je geen slaapproblemen hebt. Als je een slaapprobleem hebt.
3: You and the night and the music fill me with flaming desire, sending my being completely on fire.

0: stem, zeg Ben.
1: Prachtige stem.
2: Ja, Chad B. Ik was al eens, ik zei al, voor slaapproblemen dit opzetten. Dus ik zat hier met Dutch al te doen.
1: Maar nu dan, daar komt-ie. Zeg Ben, welke muzikale verrassing heb je deze week voor ons klaarstaan? Nou, zeg het maar, Ben.
2: Ja, en we kregen een appje van luisteraars. En die waren heel verbaasd, want ze dachten deze tune te herkennen. Dit heb ik, dit eerste stukje Voodoo Child van de bekende gitarist Jimi Hendrix.
1: Ja.
2: Maar Jimi Hendrix heette geen Jimi Hendrix. James Marshall Hendrix.
1: Oeh, heeft hij op een knoeien met de naam.
2: Ja, nou ja, kijk, waar we toen straks ook al over hebben. Kijk, Robert Zimmerman, dat bekt natuurlijk niet zo. Werd Bob Dylan, vandaar dat James Marshall Hendrix werd Jimi Hendrix. Maar die naam Jimmy, die komt niet zo vaak, kom je niet zo vaak tegen eigenlijk. Maar binnenkort meer.
1: Oeh, Ben the Legend.
2: Maar de Ear Catcher, daar ging het dan ook.
1: Ja.
2: Ja, dat wordt toch deze week weer een soulzangeres. En dat is Olivia Dean. En die was afgelopen vrijdag in Psychodome. Ja, een jonge meid met weer zo'n fantastische stem. Ja, deze maand heb ik veel Ear Catchers. Die zijn toch gekoppeld aan live concerten. Afgelopen, vorige week had ik Lady Blackbird. Die trad op in de Vorstin in Hilversum.
1: Ja.
2: Olivia Dean heb ik niet gezien. Maar is toch weer een tip van een live concert. En dat is het nummer I Need You.
1: Man I Need, dacht ik.
2: Man I Need, ja, bedoel ik.
1: Oké, daar komt-ie.

0: Hamena niet, was dat. Van Olivia Dean. Ja, we hebben nog 5 minuten, Ben. We kunnen nog een nummer draaien en daarna afsluiten.
1: Ja, en het thema was deze week slapen en dromen. En ik hoop dat vanavond dan juist daardoor in zalige dromen ga inslapen.
0: Nou, dat is helemaal goed gelukt, want je hebt het uitstekend voorbereid en hele mooie nummers uitgezocht. Ja, het was wel een drukke avond, vooral het eerste uur. Frits van Lingen, even met dat duurzaamheid, hè, dat was toch wel interessant.
1: Jazeker. En zijn ze eigenlijk volgens mij zijn er niet zo. Ik ken niet zoveel sportclubs die daar al mee bezig zijn.
0: Er zijn toch wel wat sportclubs bezig, maar het moet natuurlijk veel meer. En het was fijn dat hij vertelde dat ook andere clubs een beroep op hem kunnen doen. En duurzaam het voor
1: Maar heeft dat ook met elektriciteitsnet te maken? We krijgen in Utrecht daar toch problemen mee.
0: Ja, ze krijgen nu batterijen. Ze hebben natuurlijk zelf zonnepanelen. Ze gaan batterijen inzetten. Dus als er een plan B nodig is, is er altijd elektriciteit. Ja, dat hebben ze heel goed gedaan. Ja, en dan Simon Ott over de slaapproblemen. Ja, dat is. Dat is best groot. Hè? Ja. Heel veel jongeren hebben daar last van. Vooral als die hormonen door het lijf jagen, zeg maar. Daar moeten de ouders toch heel geïnteresseerd zijn. Ja. En die pubers zelf ook. Van ja, hoe kan je ze beter laten slapen? Ja, ik noemde even het voorbeeld van die kleine 2-jarige.
1: Ja, ja.
0: Daar zie je ook al vaak dat er problemen zijn. Ja. En dat die ouders soms helemaal knetterdol worden van dat slaapprobleem.
1: Als ik aan mijn eigen dochter denk, dan was er iets heel anders aan de hand. Je had zogenaamde huilbabies.
0: Ja.
1: Ik had een slaapbaby waar ik dacht om het uur
0: wordt
1: wilde kijken.
0: Ja, is ook een slaapbaby. Je hebt tegenwoordig coaches hè, die het allemaal begeleiden.
1: Ach, ja, maar...
0: Je hebt coaches die het allemaal begeleiden. We hebben het niet gehad over Donald Pols.
1: Donald Trump?
0: Pols. Ja. Er was wat met die man. Ging die nou geld verdienen? Of?
1: Ja, dat is een beetje een rare overstap, Bert. Bij milieu.
0: Ja, daar hebben we het helemaal niet over gehad.
1: Overstap naar Tata. En de reden was dat hij zei van ja, dan kan ik daar wat voor betekenen.
0: Ja, van binnenuit veranderen. Ja.
1: Ja, ik weet niet. Het is een beetje alsof Jimmy Dijk nu CEO bij de Shell wordt of zo.
0: Ik begrijp er niks van, maar goed, dat zal wel aan mij liggen. Ja, we hadden ook nog het kunnen hebben over het Hantavirus. Heb je daar wel eens van gehoord?
1: Ja, dat is de hele week is er één.
0: Er komen allemaal van die experts komen voor de buis. Dat gaat helemaal nergens over. Je mag geen, hoe heet het ook alweer? Je mag geen Andes, het komt uit de Andes. Het is de Andes variant.
1: Ja, de Andes variant.
0: Je moet geen rattenpoep snuiven.
1: Het is heel onduidelijk waar rattenpoep. Het dan precies vandaan komt. Maar ja, goed, als je op een boot zit, dan besmet je elkaar snel natuurlijk. Ja,
0: nou, wat een gedoe allemaal. Ja. Maar goed, er vallen wel mensen om. Dus het is wel belangrijk dat je daar toch aandacht aan besteedt. Ja, en verder, had ik geweten, Ben, dat je als je studieschuld niet meer wilt terugbetalen, dat je 5 jaar in het buitenland moet zitten.
1: Ja.
0: Ja, dan had ik een leuk
1: nou, had je geen buitenlandres. Tegenwoordig kan je ook vanuit het buitenland digitaal studeren.
0: Ja, precies. Dan ga je lekker in Zuid-Afrika zitten.
1: Ja, en dan ben je ondertussen wel.
0: Maar goed, je moet daar ook leven natuurlijk. Ja, de studieschuld, nou ja, ik wist het helemaal niet. Het was wel een dingetje dat je dat 5 jaar lang ergens in het buitenland, dat het dan kwijtgescholden is.
1: Nou ja, als je niet terugkomt. Je woonadres moet daar natuurlijk ook zijn.
0: Ja, maar ze gaan het allemaal onderzoeken nu. Dat is straks geen probleem meer. Ben, we gaan afsluiten. Ja. Je had nog 1 nummer van Tim Harding in gedachten.
1: How Can I Hang On To A Dream? Ook een heel prachtig nummer.

0: En daarmee laat ik u over aan de verpozing die de radio u pleegt te bieden.
1: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
2: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
3: Nieuwe schuifbuit, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
4: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
5: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
6: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
7: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten, de hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
8: Altijd in de buurt. Roulette FM.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Sommige straten zijn alleen toegankelijk voor mensen die daar ook echt moeten zijn. Ook is een groot deel van de gemeente Weidemeren een veiligheidsrisicogebied, zegt verslaggever Marjolein Hogevorst.
10: Dat betekent dat daar een samenscholingsverbod geldt, mensen niet met gezichtsbedekkende kleding over straat mogen en dat de politie preventief mag fouilleren om te kijken of mensen bijvoorbeeld wapens of vuurwerk op zak hebben.
9: In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een asielopvang. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in een hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en één man is overleden, al is niet bekendgemaakt waaraan. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het Hantavirus. De Gezondheidsraad noemt ziekten als long-covid een groot probleem in Nederland. De afgelopen jaren werden moties aangenomen om meer geld te investeren in onderzoeken, maar niet uitgevoerd. Gezondheidsredacteur Sander Suurhaken over de politieke wil.
11: In het verleden is er wel geld uitgetrokken voor onderzoek, in totaal 40 miljoen. Dat klinkt veel, maar dat is het niet als je zo'n nieuwe ziekte eigenlijk moet onderzoeken. Nou, dat geld dat raakt na dit jaar op en er is dus geen vervolgplan.
9: De Gezondheidsraad pleit voor een langlopend onderzoek waarin bijvoorbeeld ook Q-koorts wordt meegenomen. In de buurt van Brussel is vanmiddag een boom op een trein gevallen. Geen van de inzittenden raakte gewond. Omdat ook de bovenleiding was beschadigd, moest de elektriciteit worden afgesloten. Het treinverkeer ligt voorlopig stil. Het weer, opklaringen, maar ook buien met soms onweer en hagel. Vannacht koelt het af naar 4 tot 8 graden. Morgenochtend wisselvallig, maar in de middag breekt de zon door en dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Vanuit de beeld is dit
13: Roulette FM.
12: Straks, between day and night. Nu tot 10 uur Club Roulette.

0: ZFM Regio Nieuws.
1: Bunnik en Utrechtse Heuvelrug gaan aan kop in de tussenstand in Zuidoost-Utrecht voor het NK Tegelwippen. Bunnik is te vinden op plek 9 bij de kleine gemeente, Utrechtse Heuvelrug op 10 bij de middelgrote gemeente. Zeist is in de tussenstand te vinden op plek 15 en Wijk bij Duurstede op 21. De Bilt is op plek 58 een echte achterblijver. In deze gemeente zijn tot nu toe slechts 6 tegels op 1000 inwoners uit de grond gehaald. Terwijl dat er in Utrechtse Heuvelrug al 86 zijn en in Bunnik maar liefst 146. Het is de bedoeling dat inwoners en gemeenten zoveel mogelijk tegels en andere verharding verwijderen en vervangen door planten, struiken of ander groen. Het NK Tegelwippen loopt tot en met 31 oktober. Nu de levering van stroom onder druk is komen te staan, biedt de provincie Utrecht de gemeente een nieuwe handreiking. Daarmee moet het voor gemeenten mogelijk blijven om de plannen voor het verduurzamen van woningen door te zetten. De provincie wil uiterlijk in 2050 klimaatneutraal zijn. Om dat te bereiken moeten gebouwen anders worden verwarmd, wat de vraag naar elektriciteit verhoogt. Tegelijkertijd staat het elektriciteitsnet onder grote druk en is de beschikbare capaciteit beperkt. In de nieuwe handreiking netbewuste warmtetransitie staan concrete handvatten om bestaande woningen netbewust te verduurzamen zonder het elektriciteitsnet verder te overbelasten. Het gaat hierbij om isolatie, netbewuste warmteprogramma's en wijkaanpakken. Automobilisten kunnen met een speciale spaarpaal geld inzamelen voor 2 goede doelen in Leersum. De paal staat langs de Rijksstraatweg N225 bij de werkzaamheden aan de fietspaden, waar tijdelijk een maximumsnelheid van 30 km per uur geldt. De spaarpaal moet automobilisten stimuleren zich aan de lagere snelheid te houden. Over ongeveer 3 weken is het totaalbedrag bekend. Het geld gaat naar de Stichting Speelplaatsen Leersum en naar Zorgcirkels, een initiatief voor meer sociale samenhang en omzien naar elkaar in Leersum. De fietsroute door Leersum gaat flink op de schop voor de aanleg van een doorfietsroute. Eerder dit voorjaar werd aan de noordkant van de provinciale weg gewerkt. Nu is de zuidkant aan de beurt. Het oude tegelpad maakt daar plaats voor een nieuw asfaltfietspad.
0: Meer nieuws? Kijk op omroepzout.nl.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
4: Toeslagenschandaal jou en je gezin hard getroffen? Stichting Herstel helpt jouw hele gezin verder. Met gratis juridische, administratieve en persoonlijke begeleiding. Jouw juridisch-administratieve verbinder in het sociaal domein. Meld je aan via stichtingherstel.nl. Herstel met dubbel L. Met Stichting Herstel kom je er wel.
5: Toe aan je rijbewijs en je vrijheid? Neem contact op met ANB Praktijk. De vertrouwde rijschool uit Utrecht. Met kwalitatieve rijlessen en training gericht op het in één keer slagen. Benieuwd naar onze pakketten of een gratis proefles aanvragen? Kijk op ambpraktijk.nl. ANB Praktijk. Lekker rijden, zeker slagen.
6: Ben je sokken die afzakken in je schoenen ook zo zat? De sokken van Solid blijven perfect zitten. De hele dag. Ervaar het comfort van onze versterkte band. Bekijk alle modellen nu op solidsocks.nl.
7: Altijd in de buurt. Roulette FM.
8: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Vanwege de ongeregeldheden in Loosdrecht gisteravond geldt daar tot zaterdag een noodverordening. Samenscholing is verboden en auto's worden gecontroleerd. Vanavond hingen zo'n 15 demonstranten een spandoek op aan een hek. Dat mocht van de politie als ze daarna zouden vertrekken. Het is nog altijd onduidelijk wie er vanmiddag heeft geschoten in de Senaat van de Filipijnen. Voorafgaand aan het verhoor van senator Ronald de la Rosa werden tientallen schoten gehoord. Volgens het persbureau AP zou zijn geprobeerd om de senator te arresteren. Maar de Filipijnse president Marcos ontkent dat. De la Rosa wordt gezocht door het internationaal strafhof vanwege zijn rol bij de gewelddadige strijd tegen drugs. Meer dan 1700 mensen zitten vast op een cruiseschip in de haven van Bordeaux. Ze mogen niet van boord omdat zo'n 50 opvarenden last hebben van maag- en darmklachten, mogelijk veroorzaakt door het norovirus. Andere passagiers vermaken zich nog prima, zegt deze man.
9: People are fairly relaxed. There's no constraints. The entertainment seems to be going ahead as well. We had a very nice show last night. We expect to have another one tonight.
8: Zondag overleed een 92-jarige passagier van het cruiseschip. De doodsoorzaak van die man wordt nog onderzocht. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. In het buitengebied waaiden honderden bomen om. De windstoten konden ontstaan door regen en hagel. En dat deed zich zeer plaatselijk voor, zegt weerpresentator Peter Kuipers-Munneke.
10: Schade is wel altijd heel lokaal. En daarom zie je dus nu ook toevallig in Eersel, dat is dan het pechgeval. Dat wil niet zeggen dat het overal zulk slecht weer is.
8: Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is ook een aantal auto's beschadigd. En ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden vannacht. Hemelvaartsdag begint morgen wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. En dan wordt het 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit
7: Roulette FM.
0: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Computers waren nooit mijn sterkste kant. De printer werkte niet, de pc was traag. Tot een student van uwcomputerstudent.nl langskwam. Hij kwam uit de buurt en legde alles rustig uit. Ik betaalde per kwartier en kon ook gelijk zelf oefenen. Ook hulp nodig? Kijk op uwcomputerstudent.nl.
2: Nieuwe schuifbui, deur of raam nodig? Kies voor RCS Montage. Het familiebedrijf in kunststofkozijnen en timmermanswerk. En let op, koop je nu een nieuwe voordeur? Dan leveren wij iedere andere deur in het huis tegen 50% korting. Maak een afspraak bij je thuis, in de showroom of kijk op rcs-montage.nl.
3: Wil je weten wat jouw bedrijf echt waard is? Op overnameadvies.nl doe je een eerste waardecheck. Eenvoudig online en strikt vertrouwelijk. Of je nu direct wilt verkopen of pas over een paar jaar. Start vandaag en ontdek jouw mogelijkheden. Klaar voor een nieuwe stap? Kijk op overnameadvies.nl.
0: Altijd in de buurt. Roulette FM.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand was gelopen. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. Asielminister Van der Brink gaat in op de oproep van de Vereniging Nederlandse Gemeenten. Die riepen vanavond op tot een spoedoverleg met het kabinet over de asielrellen. De VNG heeft het onder meer over vormen van terreur. Gemeenten die op verzoek van het kabinet verantwoordelijkheid nemen worden geconfronteerd met geweld en intimidatie, zegt de koepelorganisatie. Die zegt ook dat gemeenten tegen hun grenzen aanlopen. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. Ze moeten in hun hut blijven omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben. Aan boord zijn zeker 50 mensen ziek geworden en 1 man is overleden. Eerst werd gedacht aan een uitbraak van het norovirus, maar dat blijkt het toch niet te zijn. Aan boord zijn vooral Ieren en Britten. Er is geen verband met het Hanta-virus dat uitbrak op een ander cruiseschip. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van die duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. Daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt ook de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM.
5: Straks Nachtmix. Nu tot 12 uur Between Day and Night.

0: Je luistert naar Roulette FM, een merk van Omroep Zout.
1: Ga je verhuizen? Dan is het goed om je inboedel- en opstalverzekering ook te verhuizen. Naar ANWB. Dan weet je zeker dat je mooie nieuwe huis en spullen goed verzekerd zijn. Bereken je premie vandaag nog op anwb.nl/woonverzekering. En krijg 15% korting. Zo helpen wij Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: Altijd in de buurt.
0: Roulette FM.
3: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft vanavond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij een protest in Apeldoorn werden vanavond 3 mensen aangehouden. In de haven van Bordeaux zitten 1700 mensen vast op een Brits cruiseschip. De passagiers en bemanningsleden moeten in hun hut blijven, omdat veel mensen maag- en darmklachten hebben door het norovirus. Zeker 50 mensen zijn ziek geworden en een man van 92 is overleden. De Franse gezondheidsdiensten zeggen dat de symptomen overeenkomen met een acute maag-darminfectie. Ze benadrukken dat er geen verband is met het hantavirus. Opnieuw is iemand veroordeeld voor de dood van Friends-acteur Matthew Perry. Een gediplomeerde verslavingsbegeleider heeft 2 jaar cel gekregen voor het bezorgen van de fatale dosis ketamine. Hij kocht het bij een vrouw die eerder al veroordeeld is tot 15 jaar cel in deze zaak. Daarna bracht hij de 51 flesjes naar de villa van de acteur. Hij zegt dat hij het geld nodig had en nooit rekening had gehouden met mogelijke ernstige gevolgen voor Perry. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt vannacht af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bilt is dit
2: Roulette FM.
0: Straks opstaan en gaan. Nu tot 7 uur nachtmix.

0: in de buurt. Roulette FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. Maar in de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen omdat een protest gisteren uit de hand liep. Tot zaterdag worden auto's gecontroleerd en is samenscholing verboden. Bij aanvallen van Rusland op Oekraïne zijn zeker 6 burgers om het leven gekomen en 37 mensen gewond geraakt, meldt de Britse omroep BBC. Volgens de Oekraïnse president Zelensky hebben de Russen 800 drones afgevuurd en waren het de langste en meest grootschalige aanvallen op zijn land. Ze waren vooral gericht op spoorlijnen. Ook kwamen gebieden onder vuur te liggen die grenzen aan de NAVO-landen Polen en Slowakije. Polen stuurde daarom straaljagers de lucht in, maar het luchtruim werd uiteindelijk niet geschonden. Slowakije sloot tot nader order alle grensovergangen met Oekraïne. In Eersel en Noord-Brabant hebben zware windstoten afgelopen middag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd en ook waaiden stijgers om in Eersel. In de strijd om promotie naar de Eredivisie heeft voetbalclub Willem II gewonnen van Almere City. In Almere werd het 0-1. Zaterdag is de return. De winnaar van de duels plaatst zich voor de finale van de play-offs. En daarin is de nummer 16 van de Eredivisie de tegenstander. Maar het is nu nog niet bekend wie dat is. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af tot 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de beeld is dit Roulette FM. Met nu Nachtmix.

0: de buurt. Roulette FM.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Israël verwoestte sinds het bestand duizenden woningen in Libanon. Dat zeggen de Libanese autoriteiten. Het hoofd van de Nationale Raad voor Wetenschappelijk Onderzoek zegt dat er ruim 5000 huizen zijn verwoest en nog eens ruim 5000 huizen zijn beschadigd geraakt. Sinds april geldt er een bestand tussen Israël en Libanon, maar in de praktijk gaat de oorlog door. De politie heeft afgelopen avond een protest tegen een asielopvang in Loosdrecht beëindigd. Daarbij is ook een waterkanon ingezet. 4 mensen zijn opgepakt. In Loosdrecht wordt al weken gedemonstreerd tegen een opvanglocatie. De demonstranten stonden dit keer niet bij de opvang zelf, maar een eind verderop. In de loop van de avond werd de sfeer grimmig. De gemeente had maatregelen genomen, omdat een protest dinsdag uit de hand liep. Netflix gaat vanaf volgend jaar ook in Nederland reclames uitzenden. Er komt een goedkoper abonnement waarbij je ook advertenties te zien krijgt. Je kunt ook meer betalen voor reclamevrij kijken. In veel landen, waaronder Duitsland en Frankrijk, bestaat zo'n reclameabonnement al. Concurrenten zoals Disney Plus en Videoland hebben ook al een optie voor goedkoper kijken met reclame. Hoeveel het Nederlandse Netflix-abonnement met advertenties gaat kosten, is nog niet bekend. In Eersel in Noord-Brabant hebben zware windstoten vanmiddag veel schade veroorzaakt. Volgens Omroep Brabant vlogen in een straat veel dakpannen van een huis en in het buitengebied waaiden honderden bomen om. Door afgebroken takken en gevallen dakpannen is een aantal auto's beschadigd geraakt en ook waaiden stijgers om in Eersel. Het weer, buien, soms met hagel en onweer. Tussendoor zijn er opklaringen. Het koelt af naar 4 tot 8 graden. Hemelvaartsdag begint wisselvallig, maar in de middag wordt het droger en breekt de zon door. Het wordt 10 tot 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanuit de Bild is dit Roulette FM.